een miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. De auto botste hard op een boom. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Het is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme. En de vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie in de bodem.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Lot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Hey Frank.
7: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
6: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
7: Oh ja, joh.
6: De gereedschapkist, de meterkast.
7: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
6: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
6: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
7: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
8: Gevaarlijk goedkoop.

0: Zeker deze Feel Good Friday. En de dagen, ze zien weer begonnen, hè? 7 minuten. Die eerste lopers die. Ja, die marcheren weer, hè?
1: Links, rechts, links, rechts. Ja,
0: dat is ook mee gewoon. En dan stuur ik die even weg. Geef ze maar even mee door een paar kilometer.
1: Oké.
0: Hoi. Dat was wel om 7:30 voor Riesin, voor Muts, hè? Dus een holse hier, hè? Goed, Annemieke, goedemorgen, meetje. Welkom in de uitzending. Hallo, kus.
2: Goedemorgen, Pasco en Maarten.
0: Hallo.
2: En alle roeiwappies op deze Feel Good Friday.
0: Ja, dat is het.
2: Yes, ik dacht vandaag, stuur maar eens lekker vrucht erin.
0: Ja, dus
2: dan ben je er ook zeker bij.
0: Ja.
2: Vandaag starten we eens heerlijk van een douche. Dat is ook wel eens lekker over de hoed, voor de hoedstorm. Helemaal fijn gestroomd, was het laat en moest ik een bus met een hoes nemen. Dus,
0: oh, dat is fijn voor de baas.
2: Ik heb niks te klagen, zou ik maar zeggen.
0: Nee.
2: Nou, voor de Feel Good Friday plaat voor vandaag. Ik heb dat wel vaker aangevocht.
0: Ja, welke?
2: Moa Lolita, dat vind ik toch wel een leuk liedje.
0: Moa Lolita.
2: Dat is altijd wel een leuke jeugdherinnering, dus. Wimmet, iedereen een fijne dag en radio.
0: Radio, Moa Lolita. Kom maar zeker erbij zitten, hier op het liefstje dat het toch al best wel lang is. Maar goed, er zijn wel een paar platen bij die een beetje een voorrang hebben vandaag.
3: Ja.
0: Fire. En een of andere Nolan Sisters.
3: Ja, zet er nog maar een streepje bij, want haar wil hem ook.
0: Oh, hoog?
3: Haar, ja.
0: Haar, held. Dankjewel, Haar.
3: En Annemie ook.
0: Annemie ook,
3: ja.
0: Dankjewel. Bel dit op vandaag, hè?
3: Nee.
0: Ronald ook?
3: Nee. Die heeft wel weer een favorietje van mij.
0: Ja.
3: Even kijken, het is een beetje een guilty pleasure.
0: Oeh.
3: Sade.
0: Oeh.
3: King of Sorrow.
0: Oh. Sade, King of Sorrow.
3: Ja.
0: Hey, wacht, heb ik zin. Annemiek wil toch niet ook de Nolan Sisters? Wil ze wisselen, Annemiek?
2: Oh ja, wat Ron aanvroegt is natuurlijk ook wel heel erg leuk, hè. Oja Lili van K3.
0: Is ook leuk.
2: Dan mocht ik ook wel even met onze Nick.
0: Nou,
2: want het is toch wel een van de leukste jeugdsentimenten ooit. Lekker mee bleren en zingen met K3. Heerlijk. Dus ik kom volgende week ook wel mee, dan. Heel met jullie
0: dat geloof ik.
2: Kans op kaarten voor K3 te winnen.
0: Zeker.
2: Ja, dat wil ik wel eens proberen. Zo gooi genig. Dus ik gewoon lekker met Ron met. En inderdaad, morgen zullen we gezellig samen op het terras zitten.
0: Oh, heerlijk.
2: Is Maarten en Pascal.
0: Ja.
2: Als je niks te doen hebt, super lekker aan.
0: Hoi Johan.
3: Volgens jou al, hè?
0: Ja, dat zei je wel. Maar we zeggen al, Maarten en de Pruus en ik gewoon boem, boem, boem doen. Ja, wat is boem, boem, boem? Dat is iets met...
3: dat is geen terras in ieder geval.
0: Stam de patat is op een rij vanmorgen. Dus, zullen we even oefenen? Komt er, hè?

0: Met galm klinkt het beter.
1: Ja, klinkt het sowieso beter. Wat voor nog I'm in the mood, dat klinkt nog veel beter. Maar hoe ver is het nog niet? Eerst maar eens kijken wat André heeft.
0: Ja, André Jansen. Goedemorgen, heren. Ik probeer het gewoon nog eens met Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold.
1: Oh.
0: Vind ik ook wel een beetje richting de Nolan Sisters gaan. Dat is een beetje dezelfde tijd, hè. Groetjes en radio, zegt hij. André, uit Boxmeer. Of... zegt hij, Liv Marie van de Pavaier.
1: Ja, wacht even jongens, maar even wat stil. Ik heb net een berichtje binnen van de NOS. Acteur Peter Faber is overleden.
0: Ach.
1: Ja, 82 jaar. En van, ja,
0: daar schrik ik van.
1: Ja, ik zit het nu in één keer. Ik heb een breaking bing. Moest ik kijken. In 2018, wie veel helden er eigenlijk gewoon. En dit is toch een van mijn helden. Vroeger bij Schatjes. Dat was toch een van de film Mama is Boos. Kent ze toch nog wel?
0: Ja, zeker.
1: Is toch van ons heen gegooid. My god, wat is allemaal aan de hand? In het Limburgse landje verder boete. Oeh, 82 jaar. Nou, rest in peace, kunnen we dat wel weer zeggen. Ja, echt, ik ben even.

0: van Ina. En hoppakee, boet is niet zo hot, maar het werd wel weer 26 graden. Hè. Vanmorgen toen we hier naartoe kwamen, ik... Dus dan dat de verwarming in de auto nog inderdaad. Zo, die is wel aangeslagen, joh. Want het was 13 graden. Ik wil het toch in de Pascal mobiel, in de pausmobiel, wil ik het toch wel 20 graden. Dat is toch wel lekker.
1: Och, mietje. Och.
0: Dat is wel een aaie oet voor een mietje.
1: Ja, ik mocht het zeggen tegen
0: de. Ja, dan mocht ze alles zeggen, jongen. Ik heb er graag een beurte mee. Rob van Hoven had een reactie op de bus van... Ja, want natuurlijk,
1: Annemieke.
0: Ja, van Annemieke. We zitten natuurlijk met ontzettend veel taxichauffeurs. Rob, vertel eens even. Wat, wie zit het?
2: Ja, man. Even terugkomen op Annemieke. Die zag dat ze fijn de bus toe zit.
0: Ja.
2: Nou, als taxichauffeur een loondienstbus... en dat is de taxi... toestoon of de taxibus, dan mocht de baas tegen per dag 15 minuten intrekken. Dus ik moet ook eerder een dag 15 minuten afstoon aan de baas. Omdat je taxivoertuig bij mij toe hebt staan. En dat is CO-matig is dat toegestoond. Groetjes.
1: Wat is dat?
0: Ja, dat vroeg ik ook aan, want ik vond het rare serie.
1: Jij is dan extra een rundje een blukje om privé met zo'n wagen rieën.
0: Ja, ik denk, als toch maar op het team bij die werkbeurs, van maken de hoed, bedoel, dan veel moet er drie keer rieën, bedoel... Ik snap het niet. Maar goed, maakt niet goed. Iedere branche is anders natuurlijk en iedere CEO is anders. Maar dan weten we wel een beetje wie de taxiwereld ineens zit.
1: Ja, ik denk weer hier drie kwartier. Dat is ook niet in ons salaris metgenomen.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dus die hoeft niet naar de baas toe te rieën.
0: Ja,
1: dus dan trekken ze, dus,
0: en dan trekken ze
1: dan eraf.
0: Ja, goed. Nou, dat kan gebeuren. Laten we eens even kijken. We hebben er niet voor een minuut aftrekken. We hebben een minuut erbij doen, want het is druk deze ochtend. Ja. Wat kennen we nog erbij schrijven,
1: Ik
0: Maarten?
1: Ik heb hier Hai Smits, die zegt... Goedemorgen, goeie spiralen. Doe maar Fossies lievelingsnummer van K3.
0: Hola jullie.
1: Robert Loke, die gaat dan weer voor Earth and Fire met Weekend.
0: Ja, zit Tommy.
1: Glenda... Die zegt, doe mij maar de Nolan Sisters.
0: De Nolan Sisters, doe jij het hel tegen hel, jongens.
1: En Ronnie Notemans, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Ja, op deze Feel Good Friday kon ik voor Hooked on a Feeling van Blue Sweat...
0: Hoppakee.
1: Fijne ontzending van Ronnie Notemans.
0: Ronnie Notemans,
1: donder. Marie Zijlstra, die gaat voor Earth and Fire met Weekend ook.
0: Ja, Weekend.
1: En Peter Meijer, goedemorgen Maarten en Pascal. Feel Good Friday, ik ga ook mee voor Jan Smit met Tranquilo.
0: Tranquilo.
1: Een lekker zomerliedje bij... blijf bij de mooie zomerse weer natuurlijk, hè, zegt hij. Robbie Bakkers, die gaat voor Earth and Fire met Weekend.
0: Nou, moesten eens even kijken. Dan ben het toch even een beetje spannend. Maar even gaan tellen, maar we zitten nog niet. We zien nog van alles binnenkomen hier. Kent zich ook nog even aan mij door natuurlijk via de L1-app. Lord van de Guur. Want het is een veel goed plaat om een weekend mee te beginnen. We gaan naar Miley Cyrus, The Midnight Sky. Justin O'Hee, uiteraard bij L1.

0: Peter Faber is overleden, 82 jaar. Ach, ach, Peter Fabertje. Zijn hem nou als vader deed moeilijk had met de opvoeding van de kinderen bij schatjes. Ho, ho, ho. Ja, wat is dit? Viespeuk? Heerlijke film vond ik dat altijd. Ik heb hem zo
1: ja,
0: vaak gezien.
1: Ja, zeker.
0: En dan bij die tweede film, Mama's Boss.
1: Een oorlogsfilm werd het op een gegeven moment.
0: Eigenlijk waar, hè. Ach, jongens, jongens. Die jongen die verroot er maar van alles uit, hoor.
1: Hé, er komt er nog één binnen.
0: Wat?
1: Mark van Dijk.
0: Ja, ga je het mee redden?
1: Ik denk het misschien wel.
0: Hmm.
1: Ik wil wisselen naar de Nolan Sisters.
0: Oh, dat is makkelijk. Hoor, ik heb gaan schoot. Maar goed, veel z'n best. John, hallo.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Johnny. We zijn ook weer een beetje wakker.
0: Ja,
2: een
0: beetje wakker.
2: Iedereen een fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
2: En vandaag is Good Will Friday.
0: Ja, ja.
2: Ik zat te denken aan K3.
0: Ja. Ik ga we dit doen, gaan we ze weggeven. Kaarten voor de K3 in de doorloop. En dat beurt gaat, jongens. Oja Lele is een van de favorieten. En de mogen volgende week misschien wel meezingen. Maar we platen een stukje geknipt. Dik mogen ze afzingen. En als het goed afzingt, ja, dan best kunnen de winnaar hier bij L1.
1: Zeker.
0: Ik ben echt benieuwd wie er dan volgende week gaat lopen. Dan, gelukkig heb ik hier nog Leon.
1: Ja, Leon. Die komt ook met een lekker nummer, hoor.
0: Welke dan?
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Ja.
1: Een feel-good plaat, en daar kan ik mij ook wel in vinden.
0: Welke?
1: De Mountain Crew met Amsterdam. Die kwam als Amsterdam.
0: Ja, ja, ja, ja, dat heb ik ook gezegd. Ja, heerlijk, joh. Ja,
1: ja. Van Leon van
3: Groeien.
0: Maar goed, dingen is geteld. Nou, ik ben klaar voor mijn dansje.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, nou, kom
1: ik
0: maar.
1: Ik heb goed geteld.
0: Kom maar, laat maar, kom maar. Kom maar.
1: 8 stemmen?
0: Ja, ja, ja, voor de Nolan Sisters aan in de moed
1: voor. Oh nee. 7 stemmen?
0: Ja, ja, de Nolan Sisters.
1: Voor de Nolan Sisters.
0: Nee. Wat?
1: 8 stemmen? Voor Earth and Fire.
0: Dus?
1: Het heeft een weer pech. En ik heb het echt zo gegund.
0: Nee, man. Echt, hoor?
1: Ja. Dan mogen ze het natellen wat mij betreft.
0: Ja, ik sluit
1: het op. Telraam klopt hier altijd.
0: Ja, nou goed. Nou, volgende week
1: weer.

0: Weekendhit voor Kadri in Tegelen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
4: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: 19:30 voor de laatste nieuws, Maarten. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Van een tractor die vrijwilligers gebruiken voor het onderhoud zijn de ruiten vernield. Club heeft aangifte gedaan en bekijkt camerabeelden. FC Landgraaf is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme na Waasraden, Amsterrade en Alfa Sport. Een bestuurder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijl. Zijn auto botste op de scheidingsweg hard tegen een boom. Slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. En daarna is hij zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer haar werkwijze pas aan. Een speedboot met 3 opvarenden is gisteravond gezonken op de Maas in Maastricht. Dat gebeurde ter hoogte van de John F. Kennedy-brug. De 3 personen werden door de brandweer uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in Limburg vrij zonnig en droog. Er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Vanavond klaart het verder op en koelt het snel af.

0: week worden wat er allemaal aan de handjes in de wereld en ook in dit lunch.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ah, we hoorden het zojuist al. En net na 7 uur kwam het bericht binnen. Acteur Peter Faber is overleden. We kennen hem uit veel films, waaronder Schatjes in 1984... waarin hij zijn 4 brutale kinderen in bedwang probeerde te houden.
2: Dat betekent dat u de zaken er zo voor staan, ik vanaf vandaag, de 26e, je moeder is getuige, ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed om ons nagels vandaan te treiteren, met gelijke munt van terugbetalen.
0: Ja, dat lukte niet helemaal, die film. Nee. Verder speelde Peter Faber in Siske de Rat, waar hij de vader was van Siske. Hij blonk ook uit op het toneel en won 2 keer de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or. Hij is 82 jaar geworden. Maandag is er in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid van Peter Faber. Mensen kunnen in de ochtend de laatste goed gaan brengen.
3: De duinbrand bij Ouddorp is onder controle. Brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
4: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
3: Ja, de brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte, daar is hij weer, stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem, zoals je dat kent in de tuin, maar dan in het groot.
0: En dan tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in. Een advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
5: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
0: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens dan weer naar de website van de EU werden gestuurd.
3: Het gaat hard met de eclipsbrillen, want woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn en dus zie je maar één randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien, heb je zo'n eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
6: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
3: Eigenlijk dus een hele sterke zonnebril, zo kun je het ook noemen.
0: Ja.
3: Kijk dus ook niet door een gaatje van een cd heen, waarschuwen oogartsen. Want dan heb je kans dat je ogen blijvend beschadigd.
0: Nou, moet je door de cd zelf kijken. Oppervlak. Dan.
3: Wie heeft er nou nog een cd?
0: Nou, die liggen ergens nog wel, hoor. En in Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. Dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen, voor de lol, in een gigantische roze opblaaskerk.
7: And what is your answer?
8: Yes, I most certainly do.
7: I hereby declare you for one day. You're married. You may kiss the bride.
9: Gefeliciteerd Annemarie en Tirza.
10: Bedankt.
9: Was het een moeilijke beslissing?
10: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
9: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
11: Het doet iets met ze. Terwijl ze weten dat het niet echt is.
9: Precies. Het is gewoon genieten vandaag.
0: Ja, het was niet echt, maar het trouwen was niet gratis. Je moest wel even een kaartje kopen.
3: En dan even voetbal, want Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax sloeg thuis het Ierse Shelburne met 3-1. En FC Twente had geen enkele moeite met het Slovaakse Dutch. De Tukkers wonnen namelijk met, hou je vast, 6-0.
0: Wow.
3: Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was daardoor tevreden.
12: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
3: Ja, volgende week zijn het, hou je vast, 6-0.
0: Wow.
3: Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was daardoor tevreden.
12: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
3: Ja, volgende week zijn de returns en dan volgende

0: groot weer is vandaag voor de Manjeleers van de Heuvelafvierdaagse. Nou ja, je kunt zelf dat wel een beetje inschatten. Want vanmorgen stond jij op en kwam je buiten richting L1. Moest je rijden met de auto en kwam je buiten en zei je...
1: Skaten, joh. Ja. Maar toen was het 13 graden. En hier in Maastricht was het zelfs 10 graden. Dus ja. Ik ben benieuwd, als er komt 7 nog een startbus... hoeveel graden het op dat moment is. Misschien een graadje 15, 16. Moest ik even Jeske meenemen.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar ja, goed, al lopende word je lekker warm.
1: Goed, zo meteen maar eens even bellen.
0: Het zonnetje schijnt fantastisch. En omdat jij het over die Heuveland Vierdaagse hebt... beginnen we daar in de buurt. Dat is natuurlijk wel een beetje afstand... op Maastricht graag een airport met Helmut Weiss.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leem Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar Zuidoosten, starten we overwegend zonnig weer. We zien een blauwe hemel, we zien een wolk in de lucht... en er zijn geen vliegtuigstrepen die waarneembaar zijn. Wel zien we over de totale breedte van de Zuidoosten richting Oosten... aan de horizon een oranje-gele gloed verschijnen. Als we langzaam van Zuidoosten richting het Oosten gaan... zien we daar weer de fireball verschijnen. De opkomende zon die ons vandaag toch weer van 15 uur aan daglicht voorziet. Iets minder weer dan gisteren, maar zoals gisteren ook genoemd, we kunnen er zeker mee vooruit. Vanuit het oosten richting het noorden, ja ook daar is die lucht kraakblauw, hemelsblauw zou Wiltura zeggen. Temperatuur 11 graden, behoorlijk fris rond het tijdstip. We hebben wat moeten inleveren rond het tijdstip, maar de nachten daarvoor zijn een stuk frisser geworden en wel beter. Er staat een zwakke zuidenwind met bijna geen windvlagen van betekenis. Het is droog, beloven we droog te blijven.

0: Dus we kunnen ze opmaken toch voor een mooie dag en een mooi weekend qua temperaturen. Verder zou ik zeggen, denk aan die zonnebril, goed smeren. Aan het drinken, aan de dieren en natuurlijk aan de ouderen. Verder wensen jullie een fijn weekend, fijn sportweekend toe. Radio, hè?
1: Radio, dankjewel, Helmut Weissen. En welke twee platen zitten erin vandaag?
2: Tiltura.
1: En?
2: Heb ik even gemist.
3: Fireball.
1: Oh ja, Fireball.
2: Dat was trouwens prachtig om te zien, hè?
1: Ja, zeker.
2: Fireball.
1: Zeker was dat prachtig om te zien. Nou, Sjoen net de lepjes verstopt had, hè? Kwart voor acht. Ja, L1 met ochtendshow. Vorige week geven we kaarten weg voor K3. Die komen in de Doolhof in Tegelen. En misschien zien de kaarten wel voor dicht, maar dan moesten ze wel op de kop kennen, al die platen.
2: Ja, ja.
1: Ben benieuwd. Goed, waar gaan we in?
2: Nog meer blauwe lucht.
1: Nog meer.
2: En wat noordelijker in de provincie.
1: Ja.
2: Wie André van Maris.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen van Noordegrashoek, de weerwaarneming. Het is fris vanmorgen. Er was een heel klein beetje wind, amper merkbaar. Maar wel een strak blauwe log met een opkomende zon natuurlijk. Ja, dat belooft weer een zomersdagje te weer vandaag. We hebben een frisse nacht achter de rug. Maar het is vanmorgen wel lekker om een boete te zien. Tja, en in de loop van de dag zullen die temperaturen toch weer op gaan lopen. Nou, pak een beetje een graad of 5, 26 denk ik vandaag. Dat moet het maar doen. Goed blijven drinken.
1: Ja.
4: En ik zou zeggen, tot de volgende week weer. Een fijne dag in de studio en... Radio A.
1: Vanuit de Graas ook de waarste weer André van Maris met zijn dagelijkse weerwaarneming voor het noorden van de provincie.
2: Zag het er prachtig uit, hè?
1: Als je er prachtig ziet, zo prachtig hoort. Ik ga zo meteen die ochtendrolhoeken opmaken, want het zonnetje, ik heb sommige ramen bij alleen al naar binnen toe.
2: Het ziet er prachtig uit.
1: Zit er gewoon goed, joh. Daar ben ik toch benieuwd, want ja, Peter Meijer heeft altijd verschillende plekken is er al geweest, hè, deze week. Maar gehoord, vandaag
2: was hij veelvuldig in Maasbracht. Dat was bijvoorbeeld bij het Sluizencomplex, hè?
1: Ja.
2: Vandaag is hij weer wat verder gaan lopen en is hij in Stevensweert.
5: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars R1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stevensweert bij de vestingwerken. Ja, het is vanochtend een hele frisse ochtend met 11 graden. Maar wel een hele blauwe lucht. Nagenoeg geen wind. En het wordt vandaag toch een hele mooie zomerdag met 3, 24, misschien wel 25 graden. Voor de rest, ja, geniet ervan. En als je buiten bent, de zon is nog steeds krachtig. Smeer je goed in. En maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
1: Radio, hè? Hij grossiert natuurlijk in wateren die, ja, waarschijnlijk eens zeggen van zien naar spiegeltjes. Het is zo genoeg, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land? Des L.A. met de ochtendshow en de Commodores. En ze zingen over de night shift. En des lekker wakker weer. En zo meteen om even bellen, hè, met de mensen van de vierdaagse.

0: FM. Druk op het fietskop in de auto voor de nachtsurf. En dan is het ganse boterhammetrommelke hartstikke leeg, jongens. En misschien heb je wel zo'n guilty pleasure boterhammetrommelke met K3 erop.
1: Zing mee met K3.
0: Volgende week komen we er door niet meer alleen meezingen met K3. En dan zegt dan West van, oh, dat zit al die platen. Ik zing ze met mijn kinderen al die ganse dag. Meisjes zien er dol van. Vuur op de kaarten, hier liggen bij L1. Ik ga ze volgende week binnen. Ze komen namelijk in de Doorn van Tegelen. En volgende week gaan we eens even kijken wie de grootste fan is hier van K3. Maar goed, de fan van Lopen, dat zien Jan de Beeldhouwer, Marco, ja. Nina Huppers. Maar ook Erwin van de Beuken, Oetmeijl, die komen we straks ook even volgen. Wist dat was eerst een gebellen? Even met Jantje bellen?
2: Ja.
0: Door we zo meteen.
2: Volgens mij loopt het snelst.
0: Ja, dat ben ik wel zeker. En dat duidt niet met de auto, met de vleegtuig of met de boer. Nee, gewoon met zijn eigen poetertjes, zijn eigen veurtjes. We gaan eens even vragen of er al wat blower op zien gekomen, of dat allemaal van mij veld. Of er nog een schoenen dag het gehad gisteren. Zeker op het veld, als ze trucums. En ze ownen boog doorloopt, ze dingst bij zichzelf van yes! De eerste 28 kilometer zitten in de bijn. Dit is Rowan Heerzen op L1. Onder

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. De auto botste hard op een boom. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Het is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme. En de vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie in de bodem.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
8: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat er een agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk? Zonder betalen. Waarom heb je er niets tegen gedaan?
7: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
9: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
7: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden.
10: Hey Frank.
11: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
10: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
11: Oh ja, joh.
10: De gereedschapkist, de meterkast.
11: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
10: Hey, hoe weet jij dat nou?
11: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
12: Top! Jij blijft Bob.
10: Maf Kees.
11: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entrechet Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
14: Nu bij bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
15: Wilt u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.

0: weekend dat er weer, maar ook weer gewoon het eindpunt van vandaag wat betreft de mensen die meiden met de Heuvelland Vierdaagse. Kregen van Marco Huppels al een paar foto's binnen met op een keertje over de mensen die de 8,7 kilometer doen.
1: Ja.
0: Komen vandaag door Houten, Ter Blijt, komen ze langs, Vilt. Ze komen in Valkenburg, hebben we druk. Ja, dus spek met eier.
1: Ik zie ook spek met eier inderdaad binnenkomen. Daar zit er nu aan.
0: Ja, dat hebben ze wel nodig.
1: Dat hebben ze wel nodig om te kunnen lopen natuurlijk. En een straffe bak staat er ook niet.
0: Ja, dat moet ook zeker een strafbakje. Maar goed, wie is het dan met Thee de Beeldhouwer? Want ik ben toch wel eens even benieuwd.
1: Jan
0: de Beeldhouwer, ja. Thee de Schilder is het, Jan de Beeldhouwer. We hebben van allerlei mensen ons geleerd. 9 voor 8, al een uur en 9 minuten het lopen. De eerste lopers weer. En onze Jan dit uit de 24 kilometer duiter. Dat is best wel veel.
2: Goedemorgen, jongen.
0: Goedemorgen, kerel. Meneer de Beeldhouwer, hoe maakt u het?
2: Goed, heel goed.
0: Ja, de eerste dag, wie is er voor gewoon, jong? Was het zwaar voor dicht?
2: Nee, heel dichtjes was het.
1: Dat was al vroeg binnen.
2: Ja, ik was om 11:30 al binnen.
0: Maar goed, de Heuvelland staat wel bekend over de beklimmingen. Welke klim vond je nou het pittigste de laatste?
2: Vandaag hebben we de beklimmingen.
0: Ja, en waar ga je allemaal overheen?
2: Twee keer de Bemelerberg en dan richting Gasthuis.
0: Richting Gasthuis en dan heb je, neem ik aan, ook wel een rugzakje mee waar je toch van allerlei spulletjes in hebt. Wat zit er in je rugzakje?
2: Drinken, eten, fruit, sokken.
0: Sokken? Ja. Heb je al blaren gehad dan?
2: Nee.
0: Wat is nou de reden dat jij geen blaren hebt? Of heb je gewoon heel fijn gisteren nog eventjes in een badje gedaan en goed verzorgd?
2: Lekker een bad gelegen.
0: Heb je helemaal een bad gelegen, Jan?
2: Ja, helemaal lekker een bad.
0: Heb je goed gedaan, jongen. Nou goed, en wat is voor jou de grootste uitdaging? De afstand, de heuvels of het gewoon 4 dagen volhouden?
2: Gewoon 4 dagen volhouden.
0: Ja, maar vertel ons even, neem eens even mee. Want we hoorden van jou wel dat je net na 12 uur gistermiddag dat je over de steep kwam. En dat je kunt zeggen van ja, de eerste dag zit erop. Wat heb je allemaal nog gedaan?
2: Daarna hebben we lekker een biertje gedronken en dan zijn we naar huis gegaan.
0: Oh, lekker. Nou, dat is niet zoveel dan. Hè? Ik had verwacht dat je eigenlijk wel eventjes had gekeken hoe de andere mensen vergaan is.
2: Maar de eerste dag moet je een beetje rustig aan doen. Vandaag blijven we wat langer hangen.
0: Oh, zo zit het in elkaar.
1: En wat voor overnachtingslocatie hebben jullie dan?
2: Ik heb een hotel in Valkenburg.
0: Was dat moeilijk om te krijgen, zo'n hotel? Want ik neem aan...
2: Nee, ik zit er al 15 jaar. Er zitten alleen wandelaars.
0: Oh, je hoeft alleen maar te bellen en zeggen van hier is hij weer. Jan de Beeldhouwer, daar ben ik er weer.
2: Ja.
0: Wat was het nou de mooiste plek wat je gisteren tegen bent gekomen op de route?
2: Gisteren hebben we over het Margratenplateau langs het Amerikaans kerkhof gelopen.
0: Ja, dat is altijd wel indrukwekkend daar. Heb je er even bij stilgestaan?
2: Ja, we zijn even eroverheen gelopen.
0: Ja, dus ik ben er ook één keer zelf geweest. Ja, dat is iets dat vergeet je nooit meer natuurlijk, hè?
2: Nee.
0: En dan gaan we het even over de liedjes hebben. Want ja, we weten natuurlijk dat er overal altijd van die liedjes gezongen worden. Wat is het favoriete liedje bij jullie in de optocht?
2: Ja, dat is hier niet. Hier zit hij rust.
0: Lekker
2: rust. Geen muziek.
1: Geen potje met vet ook.
0: Nee,
2: helemaal.
0: Nou, dan moet je toch wel de oortjes in hebben af en toe, hè? Of zit je gewoon
2: L1
0: aan?
2: Nee, genieten van de natuur.
0: Ja, dat moet je ook zeker doen, Jan. Nou goed, de komende dagen ga je het weer even lekker door. Misschien dat we je maandag dan even terugbellen om te kijken hoe dat het verlopen is, hè?
1: Of strakjes dan.
0: Of strakjes, hè? Waar zit je nu? Waar kunnen de mensen
2: jou... Ik ben bijna op de post een kwartier een keer.
0: Waar kunnen ze jou aan herkennen?
2: Ik heb een petje van Heuveland en...
0: Alleen trouw, Jan. Ja, kijk, dat doe je
1: zo
0: goed.
1: Zo hoort het graag.
0: Jan, huppakee, de volgende kilometers. En dankjewel hè, dat jij voor ons een uitzending was.
2: Ja, jongens, tot maandag.
0: Hoi, Jan de Beeldhouwer.

0: All I know, wat overal zitten Limburgers. Al zien ze misschien mensen wegbrengen. Of verre orde, zoals Roel de Jong, die is buschauffeur. En er zit inmiddels weer binnen in Spanje. Laat eens even huren, waar ben je, Roel? Hallo?
1: Kijk eens, Maarten en Pascal. Wij zijn er, althans, wat de mensen hebben. Er staan alle bussen.
0: Oh, Spanje,
1: maar
0: kijk.
1: De hoofdstraat van Uretemar.
0: Tot
1: maandag.
0: Tot maandag, fijn. Hè, dat we huren dat we minstens in werken gewoon die wonen in het Limburgse land en in de verre zijn, in dit vreemde.
2: Ja, Roel is toch wel onze ultieme buschauffeur, hè?
0: Ze hebben maar wetsuur. Hij heeft weer de mensen door een gans busje vol gebracht en die gewoon lekker vakantie vieren. En er zijn natuurlijk ook veel mensen die hebben, die hebben een bijdrage wat betreft de Heuvelland Vierdaagse. Want daar kregen we ook een foto van Leer de Vouwers. Ze zegt, ja, gisteren was mijn man Jacques zo lief om zijn zus te helpen als vrijwilliger van de Heuvelland Vierdaagse. Of deed al bij een controlepost.
2: Ja, dat zo staat er ook bij. Controle.
0: Controle, ja. Controle staat hier erbij. CDMI. En dat is prachtig. We gaan straks nog veel meer mensen volgen. Want we hadden een familie uit Mijl hadden we te pakken gekregen.
2: Dat is een slechter.
0: De slechter op Mijl.
2: De slechter van mij.
0: Komen we straks bellen. Hier die L1.

0: mediaoverzicht.
1: Ja, deze dag, we zitten op vrijdag de 7e van augustus, hebben we deze ochtend doorgekregen dat de acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van vele rollen, zowel op toneel als tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Ziet er goed uit.
3: Dank je. Eerst van me drinken.
2: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je hem aandoen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Hij is 82 jaar geworden.
4: Dan de duinbrand bij Ouddorp. Die is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
5: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
4: Ja, de brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem zoals je dat kent in je tuin, maar dan in het groot uitgevoerd.
1: Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in. Een advocaat vertelt waar de tabaksfabrikant zich schuldig aan heeft gemaakt.
6: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
1: Er hingen grote posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werden gestuurd.
4: En het gaat hard met de eclipsbrillen, want woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan die staan dan in één rechte lijn en dus zie je maar een randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien, heb je zo'n bril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper.
7: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
1: Maar kun je er ook met een cd'tje doen?
4: Nou, het advies is om dat ook niet te doen. In ieder geval niet door het gaatje van die cd kijken. Ja. Oogartsen waarschuwen daarvoor. Want ook dan heb je kans dat je je ogen zelfs blijvend beschadigt.
1: Even opletten dus. En in Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. En dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen voor de lol in een gigantische roze opblaaskerk.
8: And what is your answer?
9: Yes, I most certainly do.
8: I hereby declare you for one day. You're married. You may kiss the bride.
10: Gefeliciteerd Annemarie en Tirza.
11: Bedankt.
10: Was het een moeilijke beslissing?
11: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
10: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
12: Het doet iets met ze. Terwijl ze weten dat het niet echt is.
10: Precies. Het is gewoon genieten vandaag.
1: Ja, zeker genieten. Maar het trouwen was niet gratis. Je moest wel een kaartje kopen.
4: Nou, het is vandaag 7 augustus. De wielrenners in de Tour de France van

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
4: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
4: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Het is 8:30, het laatste Limburgse nieuws hoor je van Maarten.
12: Voetbalclub FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Van een tractor die vrijwilligers gebruiken voor het onderhoud zijn bijvoorbeeld de ruiten vernield. De club heeft aangifte gedaan en bekijkt camerabeelden. FC Landgraaf is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme na Vaasraden, Amsterraden en Alfa Sport. Een bestuurder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. Zijn auto botste op de scheidingsweg hard tegen een boom. Het slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Daarna is hij zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vakvereniging Brandweer Vrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer haar werkwijze pas aan. Een speedboot met drie opvarenden is gisteravond gezonken op de Maas in Maastricht. Dat gebeurde ter hoogte van de John F. Kennedy-brug. Drie personen werden door de brandweer uit het water gehaald. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in Limburg, vrij zonnig en droog. Er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Vanavond klaart het verder op, maar koelt het wel snel af.

0: straks horen Thomas even. We hebben ook de families die allemaal meelopen zien in de Heuveland Vierdaagse. Dat hoorden we gisteren ook van de organisatie. Die zeiden van ja, het is echt een loop ook voor allemaal families. Kent ze toch te maken vanaf 8 kilometer toe. Dus ja, zo ver als zij het maar wil, zeg maar. En de eerste mensen hebben we al gevolgd deze ochtend. Dat was Jan de Beeldhouwer. De loopte 24 kilometer. En de 30 goed.
1: 28.
0: 28 zelfs. Nou, het zijn er nog veel meer. Maar ja, goed, als ze dan ergens bus. En dan moest ze natuurlijk ook wel de zorgen dat ze een camera hebben. En ja, dat is wel gehuurd, hè. Hogere BTW-overnachtingen vanaf begin dit jaar. Dat maakt de toeristische ondernemers vooraf behoorlijk nerveus. Ook in Arsen zijn er dit jaar minder toeristen en komen boekingen vaker pas laat op het laatste moment binnen. Toch blijft het dorp veel vakantiegangers trekken en kijken ondernemers met vertrouwen vooruit. Onze collega's van Omroep Venlo spraken met Robert Blok van Resort Arsen en Lennart Peters van de Maasparel.
2: We zien nog steeds wel dat de mensen ons weten te vinden in Arsen. Maar we merken toch wel dat er in Arsen en ook in de wereld heel veel aan de hand is momenteel.
3: Daarmee doelt Peters onder meer op de maaswerken die momenteel in het dorp plaatsvinden. Volgens beide heren is Arsen daardoor tijdelijk minder aantrekkelijk voor toeristen. Maar dat is zeker niet de belangrijkste reden.
4: Ja, voornamelijk de BTW-verhoging heeft er heel veel mee te maken. Daardoor zijn de prijzen natuurlijk flink hoger geworden. In eerste instantie was de BTW 9% tot en met vorig jaar. En dan vanaf dit jaar is dat in één keer opgehoogd naar 21% vanuit de wetgeving. Ja, dat is natuurlijk een grote stap. Ik hoor wel van collega-bedrijven, met name aan de kust, dat daar het aantal Duitsers echt tot wel 30% is afgenomen. Omdat Duitsers Nederland echt duur vinden. Ik denk dat er toch nog wel veel Duitsers hier komen. Ik merk het hier nog niet zozeer, omdat ze natuurlijk toch heel dicht bij die grens zitten. Dus als ze willen tanken of boodschappen doen, dat is in Duitsland goedkoper. Dus dan kunnen ze ook heel makkelijk even de grens overgaan.
3: Volgens Blok heeft de regio nog altijd genoeg te bieden aan toeristen. Die met veel plezier naar deze regio blijven komen.
5: Ja, gezelligheid, mooie locatie, mooie omgeving. Dus wat dat betreft top.
6: En je kan hier leuk fietsen, je kan naar Duitsland voor die pretparken. Nu zijn ze allemaal naar Ierland. En dit is dus een uitgelezen dag voor ons om een rondje te fietsen. En dat is hier natuurlijk ook fantastisch mooi om te doen.
7: Ik vind het hier fantastisch. Ik vind het een prachtige regio. De mensen zijn vriendelijk. Ik vind het hier gewoon heel leuk.
8: Nou, wel de mooie last minute gezien online. Dus dat is eigenlijk de reden. We hebben niet specifiek Limburg gekozen. Maar omdat we een mooie aanbieding zagen. Dus dat is eigenlijk de reden. Ja, we zijn nog niet eerder in Limburg op vakantie geweest.
4: Nou, de vakantie is in zoverre veranderd dat ze inderdaad steeds meer last minute boeken. Voorheen boekten ze 2-3 weken van tevoren. Zelfs ver in het verleden terug boeken ze al in januari. Om zeker te zijn dat ze in de zomer een plekje hebben. Maar nu gebeurt het dat mensen op vrijdagochtend om 10:30 boeken en 's middags om 4:00 voor de deur staan. Nou, over het algemeen is de ervaring wel dat als er zo'n prijsverhoging komt, dan zie je een klein dipje in omzet en bezetting. En dan hadden we dat in coronatijd eigenlijk ook een beetje. Maar dan zie je daarna eigenlijk toch wel weer dat het aantrekt. En ik hoorde vanochtend ook op de televisie dat het vertrouwen van ondernemers en consumenten weer gestegen is ten opzichte van de afgelopen maanden. Dus nou ja, dan is dat weer een positief geluid, om het zo maar te zeggen.
2: Ik zie de toekomst wel positief in. Momenteel zijn er...
4: Dat is in coronatijd eigenlijk ook een beetje. Maar dan zie je daarna eigenlijk toch wel weer dat het aantrekt. En ik hoorde vanochtend ook op de televisie dat het vertrouwen van ondernemers en consumenten weer gestegen is ten opzichte van de afgelopen maanden. Dus nou ja, dan is dat weer een positief geluid, om het zo maar te zeggen.
2: Ik zie de toekomst wel positief in. Momenteel zijn er veel werkzaamheden aan de

0: Ja, wie klinkt het? Walking on the Moon, oftewel Loop of the Moon. Ik kan er allemaal weinig vertellen. Gisteren was het wel zo dat op de jurk was van Neil Armstrong. Dus de man die de allereerste keer een stap gezet had op de Moon. Oh, waanzinnig. Ja, weinig mensen zeggen hè, dat ze van, ik heb op de Moon gestoord. De mensen zeggen van, ja, dat kluipen we allemaal neer. Maar let maar op, even een paar jaar gewoon weer lekker terug. Dus de police, CBL 1 in de LN Ochtend Show. Dus binnen 9 uur en om 7 uur vanmorgen ging de allereerste mensen alweer van start met de Heuveland Vierdaagse. Ja. Maar gisteren kregen we in één keer een appje via de L1-app. Goedemorgen Alain, we zitten voor de allereerste keer lekker aan een ontbijtje in een mooie B&B in Geulen, want we doen mee aan de Wandervierdaagse. Stappen zo meteen op de fiets richting het evenement. We gaan 14 kilometer lopen. Groetjes Oenmeil, gemeente Pelemaas, van Erwin en Sandra van de Beuken.
1: Ja. Het is slechter.
0: Ja, dat is slechter Oenmeil. Meneer de Slechter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag, twee even rug. Goedemorgen. Welkom bij de oerstelling. Ik neem aan dat je vandaag weer in een lekker ontbijtje zit.
2: Ja, ik zit toevallig wel lekker in een warm croissantje. En gebakken eiken. Oh. Lekkere verse sudrans. Het kan niet op.
0: Nou, het kan niet op, inderdaad. Maar een stukje vlees, dan ben je neem ik aan.
2: Jazeker, we hebben een lekkere grillworst. Kijk. Die we vandaag.
3: Heeft de gootje net zelf metgenomen?
2: Nee, dat toch niet. Nee. Wat ze hier maken, dat is ook allemaal goed spul.
0: Oh, okay. Zeker. Ja. Hey, maar ik neem aan dat je een nieuwe vakantie hebt. En je denkt van, met z'n wat we gewoon lekker gaat moois doen. Dan gaan we lekker naar het zuiden toe. Even nog geul. En dan daarna een heerlijk stukje wandelen. Want de eerste keer mee door met de Wandervierdaagse, de Heuvelandvierdaagse. Wie is het verlopen?
2: Ja, tot nu toe geweldig. Inderdaad, de eerste keer. We hebben twee weken mogen we van deze vakantie genieten. We zijn begonnen eigenlijk in het Zwarte Woud in Duitsland. Daar hebben wij al wat vuurproefjes mogen doen om eraan te wennen. En nu de tweede week zijn we dan begonnen hier in het zuiden van Limburg. Om te starten en de Wandervierdaagse. En ik moet zeggen, dat bevalt ons geweldig.
0: Ja.
2: Gisteren was al een prachtige dag. Super weer hebben gehad. En een zeer mooi uitgestrekte wandeling hebben mogen beleven. En een perfecte organisatie, moet ik zeggen.
0: Dat is mooi om te horen, maar normaal zou ik me toch wel afvragen. Want waarom word je niet lekker naar Spanje, de zon, zeestrand? Maar je zegt, we gaan lekker gaan ondernemen, wandelen.
2: Ja, zeker. Weet je, als je een paar uur gezwitcher bent aan zo'n eigen dorp, er is zoveel moois te beleven, daar hoeven wij niet voor Noord-Butjeland eigenlijk in te gaan.
0: Kees, heel erg graag. Ik wil je even een applausje vergeven voor deze uitspraak. Want er is niks zo fijn als ons eigen Limburgse land, hè?
2: Ja, zeker. En als je hier al richting het zuiden in gaat, ja, dan wanen we wel in een heel ander gebied. En dat is gewoon fantastisch. Niet dat de Mijl niet zon is, dat is ook hartstikke zon, want we hebben ook heel veel zon en goede evenementen. Maar ik moet zeggen, als je dan deze kant op gaat, dan is het echt genieten.
0: Ja, Mijl is natuurlijk op de kaart gezet door de mooie Limburg een paar jaar geleden. Hebben we er lekker allemaal kunnen kijken door het ganse dorp heen. Maar nu moeten we toch eens even in het zuiden gaan kijken. Je hebt het gisteren ook gedaan. Heb je blaren aan de vuurtjes?
2: Nou, blaren dat we niet, maar daarom pakken wij ook samen de 14 kilometer. De wederhelft Sandra, die heeft een beetje last van de knij. En ik zit een beetje mee heel spoor. Dus we moeten wel een beetje lust van dat lichaam. Dus pakken we de 14 kilometer en doen we daar lekker rustig op ons gemak. Zodat we van al het moois wat hier deze regio te bieden heeft, kunnen genieten. Dus heerlijk.
0: Ik denk maar dat je ondertussen ook heel veel foto's maakt van het mooie Limburgse landschap.
2: Ja, we komen op prachtige plaatsen. Ik denk van, god, is dat hier ook nog? Ja, dat is echt gewoon fantastisch. Ja. En ook met de mensen rondom me heen. Er doen er wel ontiegelijk veel mee, zo'n 8000, wat ik heb begrepen. Maar je hebt er onderweg, vind ik, geen last van.
0: Nee, dat kan lekker ook.
2: Nee, maar ik bedoel, je loopt lekker met die mensen. En ooit loop ook wel stukken zoa alleen. En dan maken we eens een preutje mee. Iemand in een heel ander dorp. Ja, dat is gewoon echt super gezellig.
3: Waar wordt dan over gepraat?
2: Eigenlijk over de ervaringen van hun. Sommigen die hebben ook voor de eerste keer meegedaan. Sommigen die lopen al voor de 18e keer mee. Gewoon de ervaringen en gehuurd steeds terugkomen. Dat gewoon perfect georganiseerd is. En dat moet je eigenlijk meegemaakt hebben. Dit.
0: Zijn er nog veel Limburgers of komen ze ook mensen uit de andere provincies tegen?
2: Nee, we komen ook andere provincies tegen, zeker. Ja. En dat maakt het ook wel heel schon om hier en mee te doen. Maar natuurlijk ook wel uit Pelemaas.
0: Zeker. Ik kan wel bekennen tegen van, hé, dat loopt slechter, zo geet dat, hè?
2: Ja.
0: Goed, nou, wie laat moet je weer van start?
2: Nou, wij we maken nou ons ontbijtje lekker af. En ja, dan stappen we de fiets op. En dan is er nog zo'n, zo'n kleine 8 kilometer fietsen. Dus tot het evenemententerrein. En dan gaan we lekker starten, gaan we ons inchecken. En dan gaan we een heerlijke route wandelen van 14 kilometer. Met prachtig weer wat we weer voor de boeg hebben vandaag.
0: We gaan ook ontzettend veel succes vinden. Erben en Sander van den Beuken, mee als door mij en de Heuvel af vandaag. En dankjewel dat je voor al even voor Scammer maken op de radio.
2: Kerkje
0: door,
2: succes
0: hoi, hoi,
2: met
0: ja,
2: de uitzending.
0: Ja, hoi, dankjewel. Hoi. Ja, we zaten net te kijken naar die foto's van Maarten van dat kerkje met al dat
1: oh, jongen, oh, dat is alles wat je hartje begeert.
0: Dit is alleen met de ochtendshow Gotcha and Somebody That I Used To Know.

0: Hits voor Kadri in Tegelen.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Gevaarlijk goedkoop.

0: Osslen, mijn meubelzaak.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
5: Je ziet er goed uit.
6: Dank je. Eerst van me drinken.
5: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
4: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
7: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het daar, dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
4: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!
2: And it goes a little something like this.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Camping La Playa.
1: Ja, een hele goede middag. Welkom bij Camping La Playa. Ergens in het luistergebied van Omroep PDMS en Omroep Hoogstraat de Maas. Ofwel misschien wel een bezel of een reuver. Dus ja, wij zijn op de camping, lekker buiten. De voeten in het badje en heerlijk genieten van de zon. Natuurlijk goed ingesmeerd. En wij gaan vandaag een hele leuke uitzending maken. Dat gezegd te hebben, gaan we even kijken wat we vandaag allemaal gaan doen. We hebben korte nieuwsflitsjes, die ga ik daar even voorlezen. We hebben twee leuke fragmenten vandaag in Lunch Live. Camping De Indekooi in Meldersloop bestaat al ruim 30 jaar en voelt zich veel gasten als een tweede huis. Dus daar hebben we het straks een heel mooi fragment over. En het tweede fragment, dat gaat, ik scroll even naar beneden. Ik zie Yves Berendsen voorbij komen. Neurowetenschapper Karen Roelers uit Baarlo ontvingt de Spinoza-premie. Dus een hele mooie, een hele mooie onderscheiding. Dus daar gaan we straks ook een fragmentje van draaien. Ja, en wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk de agendaberichten. We hebben om 12:30 de uitgebreide nieuwsfeitjes. En we gaan nu even naar de korte nieuwsfeitjes. Dus ik scroll weer naar boven. Ondertussen zie ik er toch wat mensen op de camping lopen. Dus mocht u interesse hebben, even uitzoeken waar we precies zitten. Camping La Playa is de naam. Even kijken, een bestuurder is donderdagavond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk op de scheidingsweg in Meijl. De auto botste rond 8:30 door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. In Lottum staat alles klaar voor het Rozenfeest. Nou, dat was vorig jaar, dus is dat niet geweest. Dit jaar weer wel, dus heel veel vrijwilligers zijn hard aan het werk geweest. Dus straks daar meer over. En in Grashoek begint dit weekend de kermis. Vandaag tot en met maandag zijn er veel attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. En de kermis wordt vanmiddag om 4:00 officieel geopend. Daarna zijn de attracties een kwartier lang gratis te proberen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, wij gaan verder met ons blok van 2, zoals we dat altijd draaien op de uitzending van Lunch Live. En dat is Bauza, Magnetic en daarna Justin De Wild en Cheerio. Laten we maar eens beginnen met nummer 1. Komt-ie.
0: Camping La Playa.

0: Camping La Playa.
1: Ja, luisteraars. Camping De Eendekooi in Meldersloo is even wat anders dan Camping La Playa waar we nu staan. We staan al ruim 30 jaar en voelt zich voor vele gasten als een tweede huis. Bezoekers helpen mee waar nodig en genieten van de gemoedelijke sfeer. Omroep Horst en de Maas nam een kijkje op de camping. En wij hebben natuurlijk een heel mooi fragment. En ik ga even zoeken waar die staat en daar komt hij.
2: Aan de Nachtegaallaan in Meldersloo ligt Camping De Eendekooi. Zo'n sprekende naam roept direct vragen op. Vragen waarmee we terecht kunnen bij eigenaresse Inge Kuppen.
3: Ik huur de ene, maar dat is via de boksen. Rechts van dicht, Inge, zeker wat keeper rondlopen. Zien er ook eenden?
4: Nee. We hebben in het verleden heb ik er eenden gehad. Maar de geiten dronken van dezelfde vever. En toen werden de geiten ziek.
2: Hoewel de eenden inmiddels verdwenen zijn, is de naam blijven hangen. Net als de naam blijven ook de gasten hier graag hangen. Velen kwamen hier al toen Inge's ouders de camping nog bestierden. Deze stamgasten zagen hoe Inge de camping bijna 20 jaar geleden overgenomen heeft.
4: We kunnen het wel te koop zetten, maar dan is het ook, eenmaal weg is het weg. En dat zit gewoon, dat zit er gewoon in.
2: Makkelijk was dat niet altijd, maar gelukkig springen de trouwe campinggasten graag bij.
5: Grasmaai, ik heb hier bijvoorbeeld zelf een paar keer over, regelmatig heb ik hier in het verleden gras gemaaid. Op de grasmachine van hun. Ja, we zeiden, Inge, kunnen we jou helpen. En dan willen we jou helpen.
2: Hulp van de campinggasten is tegenwoordig echter niet meer nodig.
4: Ik heb de afgelopen 3 jaar de camping alleen gedaan. En daarvoor, ik heb nou sinds november in Sneeds leren kennen. En dit zit een beetje in de muziek.
2: Zodoende schalt de muziek tegenwoordig vrolijk over de camping. En dat laat de campinggasten niet onbetuigd. Na het dansen daalde het besef in dat de gasten hier op Camping De Eendekooi een mooie vorm van samenhorigheid gevonden hebben.
5: Wij zijn hier veel closer met de buren als in huis bij ons.
0: Camping La Playa.

0: Camping La Playa.
1: Ja, de agendaberichten voor vandaag. Op zondag 9 augustus vinden Helden het sportieve en gezellige rondje Koeberg plaats. Met start en finish bij het Kerkenbuske. De starttijd voor wandelaars, voor wandelen en hardlopen is tussen 7:30 en 9:30. Inschrijfgeld bedraagt €6, inclusief koffie, thee met vla na afloop in het Kerkenbuske. Ja, ook in augustus, dus ook komende zondag, de jaarlijkse dagfietstocht. Net als vorig jaar kunnen we kiezen uit 3 afstanden. Die lopen van knoop tot knoop. Bij alle routes steekt u in Kessel de Maas over. Wie kiest voor een afstand van 30 kilometer steekt met het fietsveer in Rijkel weer over naar Neer. Voor 45 en 60 kilometer is Hartje Roermond het keerpunt. Bij alle routes is er ruim keuze uit terrasjes onderweg. Nou, alle wandelaars, lopers en fietsers, veel plezier gewenst. Ja, en wij gaan eventjes kijken wat voor nummer hebben we nou weer klaarstaan hier op de camping La Playa. Ja, Pollux, komt-ie.

0: Camping La Playa.
1: Ja, en daar zijn we weer. En we hebben natuurlijk ook de nieuwsfeiten. 1:01 hier vanaf Camping La Playa. De visvijver van Hengel Sportvereniging De Noordervaart in Mijl blijft voorlopig gesloten. Hoewel er in de afgelopen dagen geen dode vissen of andere dieren meer zijn gevonden, wordt de afsluiting nog niet opgeheven. Door de verwachte temperaturen boven de 30 graden kan de waterkwaliteit opnieuw verslechteren. De gemeente Peter Maas en de Hengel Sportvereniging blijven de situatie daarom goed volgen. Eind volgende week wordt besloten of de vijver weer veilig open kan. Een bestuurder is donderdagavond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de scheidingsweg in Mijl. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 op de onverharde weg tussen Mijl en Ospeldijk. De auto raakte door een onbekende oorzaak van de weg en botste hard tegen een boom. Door de klap raakte de bestuurder bekneld in het voertuig. De brandweer moest het dak van de auto verwijderen om het slachtoffer te bevrijden. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurder is na stabilisatie zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Woonzorglocatie Hof ter Borgt in Balo bestaat 40 jaar. Dat jubileum wordt eind augustus en begin september gevierd met een feestweek voor bewoners, medewerkers, familie en inwoners van Balo. De week staat in het teken van verbinding van het dorp. Het programma begint op maandag 31 augustus met een officiële opening door wethouder Thijs van Lierop en de oudste bewoner van Hof ter Borgt. Het hoogste punt volgt op zaterdag 5 september met Circus in de Zorg. Op de kasteelweide komt een circus tent te staan waar jong en oud gratis kunnen genieten van acrobatiek, muziek en humor. In Lottum staat alles klaar voor een nieuwe editie van het historisch Rozenfeest. Het evenement keert dit weekend terug na een jaar van afwezigheid. Vrijwilligers hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt aan de voorbereidingen en leggen vandaag de laatste hand aan het terrein. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, inbraderie en verschillende activiteiten voor kinderen. Zondagochtend wordt er een nieuwe roos gedoopt en dit jaar in het teken staat van de spierenziekte ALS. Een deel van de opbrengst van de verkoop van deze ALS-roos gaat naar het onderzoek naar deze ziekte. Ja, wij gaan even kijken. Ja. En daar komt inderdaad de jingle van het weerbericht. Nou, de komende dagen blijft het zomers weer. Vandaag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Met temperaturen rond de 24 graden is het heerlijk buiten. In het weekend loopt de temperatuur verder op en kan de kwik stijgen richting de 27 graden. Het blijft overwegend droog. Er staat een zwakke tot matige wind. Ook begint volgende week voor de warme zomer weer. Houdt het weer gewoon aan. Met veel zon en kans op tropische temperaturen boven de 30 graden. Ja, wat hebben we dan nog meer? Even kijken. We hebben ook nog... moet ik even goed kijken. Ja, ik ben even kijken. F1, F5, even vernieuwen. Hebben we nog flitsers in de buurt? Want er is deze week een flitsmarathon. Dus opletten geblazen. Ik zie niet heel veel dingetjes hier in de buurt. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ja, wij gaan even kijken wat... wat gaan we nog even doen? We hebben een hele leuke plaat. En
0: Camping La Playa.
1: Ja, ook daar is Yves Berendsen aanwezig. En die gaat dan een liedje zingen. Komt-ie!

0: Camping La Playa.
1: Hey, in Grashoek genieten we van het hele mooie weer. Ik wil heel graag Vamos a la Playa huren. Groetjes!

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Camping La Playa.
2: Ja, en op Camping La Playa hebben we natuurlijk ook het tweede fragment vandaag. Neurowetenschapper Karen Roelers uit Baarle ontving de Spinoza-premie, de hoogste onderscheiding die je kunt ontvangen in de Nederlandse wetenschap. Omroep PNM ging bij haar langs en we hebben een heel mooi fragment. Komt-ie.
3: En het mooie is dat dit echt geld is wat je kan gebruiken om wat onderzoek te doen waarvan je eigenlijk niet weet wat eruit komt. Echt dingen te ontwikkelen. Je moet tegenwoordig steeds vaker...
2: Baarle ontving de Spinoza-premie, de hoogste onderscheiding die je kunt ontvangen in de Nederlandse wetenschap. Omroep PNM ging bij haar langs en we hebben een heel mooi fragment. Komt-ie.
3: En het mooie is dat dit echt geld is wat je kan gebruiken om... wat onderzoek te doen waarvan je eigenlijk niet weet wat eruit komt. Echt dingen te ontwikkelen. Je moet tegenwoordig steeds vaker als je onderzoeksgeld...

0: onderzoek omdat je denkt, hé, hier is iets heel interessants. En nou, zo'n Spinoza-premie kun je echt gebruiken om dingen verder te ontwikkelen.
1: Haar baanbrekende onderzoek veranderde de manier waarop we naar stress kijken. Zo blijkt dat verstijven, de bekende vriesreactie, geen teken van zwakte is, maar juist een slimme manier van het brein om razendsnel een situatie te beoordelen.
0: We gingen op een gegeven moment kinderen onderzoeken. Die werden ineens blootgesteld aan een dreigende situatie. En die kinderen die waren 15 maanden oud. En wij vonden dat die kinderen die helemaal niet freezen als er iets engs gebeurt, kwam een rare robot op hen af, dat die uiteindelijk meer kans hebben om later angst en depressieve klachten te ontwikkelen. Dus niet freezen was een slecht ding. Iedereen dacht, freeze tijdens dreiging is een slecht ding. Nou, we hebben dat eerst herhaald. En 500 tweelingparen in Canada hebben precies dezelfde data hadden zij. En konden wij dit weer vinden. Toen dachten we, ja, er is echt iets aan de hand met dat freeze. Blijkbaar als jij even freest, als er iets dreigends gebeurt, kan het je helpen. En toen waren wij erg nieuwsgierig naar wat gebeurt er dan eigenlijk tijdens freeze. Dus we zijn gaan kijken in dieren, in mensen, wat gebeurt er in de hersenen. En wat gebeurt er ook in het lichaam. En waar wij vooral naar kijken is naar niet alleen de hersenen, het centrale zenuwstelsel, maar ook het, wij noemen dat het autonome zenuwstelsel, wat in het lichaam is. Je hartslag bijvoorbeeld. Hoe werken die twee samen tijdens dreiging?
2: Camping La Playa.

Ja, ik zet dat niet ermee. Even een beetje zachter. Ja, want de uitzending op Camping La Playa is weer afgelopen. Volgende week is er weer een lunch live in een nieuwe studio. Hier dus, dat is wel hartstikke fijn. Een hele mooie nieuwe studio. En ja, ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren hier vanaf de Camping La Playa. Fijn weekend. Een beetje lief zijn voor elkaar. Mensen die op vakantie zijn of gaan. Fijne vakantie. Kom fijn en veilig weer terug. En voor de trouwe luisteraars, tot volgende week.

0: netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works ProTime heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: De situatie na de grote natuurbrand bij Vendrai is weliswaar stabiel, maar nog lang niet voorbij. In de Boshuizenbergen laait het vuur op sommige plekken nog op en de brandweer blijft er patrouilleren. Ook omwonenden merken de gevolgen. Er is nog rookoverlast en tussen Vendrai en Boksmeer rijden tot en met zondag geen treinen. De nasleep kan volgens de brandweer nog zeker een week duren. De nieuwe mannelijke leeuw van Gaiazoo in Kerkrade is onverwacht overleden. Het dier kwam eind juni vanuit Kopenhagen naar Limburg en werd succesvol geïntroduceerd bij twee leeuwinnen. Deze week ging zijn gezondheid plotseling achteruit. Hij werd onder narcose gebracht voor onderzoek, maar daaruit ontwaakte hij niet meer. Onderzoek moet nu de doodsoorzaak uitwijzen. De vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Vendrai niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer de werkwijze pas aan. Een speedboot met drie opvarenden is gisteravond gezonken op de Maas in Maastricht. Dat gebeurde ter hoogte van de John F. Kennedy-brug. De drie personen werden door de brandweer uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen. Je zou zeggen dat de mensen inmiddels voldoende zijn gewaarschuwd en het gaat afnemen. Maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
1: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten. Om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
0: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. De grote brand die deze week woedde in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray heeft nog allerlei gevolgen. Tot en met zondag rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Er is nog sprake van stank en rook en het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. Maar die brandjes zijn telkens snel geblust. De brandweer is nog aanwezig en Limburgs landschap houdt het gebied met een drone in de gaten. De situatie kan volgens een woordvoerder van de brandweer nog wel een week duren. Een nieuwe leeuw die in de Gaia Zoo in Kerkrade onlangs aan de groep werd toegevoegd, is ziek geworden en gestorven. Rob Hupperts van de Gaia Zoo.
2: Wat we in ieder geval weten is dat zijn nieren allesbehalve naar behoren functioneerden. Nu is dat helaas een euvel wat bij veel oudere katten voorkomt. Alleen ja, de oorzaak waarom de nieren het niet goed deden, is het puur de ouderdom geweest of is er een andere oorzaak. Dat wordt op dit moment onderzocht in Utrecht. Daar is een gespecialiseerd laboratorium en daar hebben we nog geen uitslag van.
0: Het 15 jaar oude mannetje kwam uit een dierentuin in het Deense Kopenhagen. Hij was speciaal geselecteerd omdat hij goed bij de twee ook al wat oudere leeuwinnen van de Kerkraadse dierentuin zou passen. En de dinsdag in Wansum vermist geraakte vakantieganger is weer terecht, dat meldt de politie. Dinsdag en woensdag werd met onder meer helikopters naar de 76-jarige man gezocht. Vanmorgen meldde de politie dat hij terecht is. Hoe het met de man is niet bekend. Dinsdag werd gezegd dat zijn familie zich zorgen maakte omdat hij moeilijk loopt en hij zijn wandelstok niet bij zich had.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen. Je zou zeggen dat de mensen inmiddels voldoende zijn gewaarschuwd en het gaat afnemen. Maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
1: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten. Om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
0: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. De grote brand die deze week woedde in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray heeft nog allerlei gevolgen. Tot en met zondag rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Er is nog sprake van stank en rook en het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. Maar die brandjes zijn telkens snel geblust. De brandweer is nog aanwezig en Limburgs landschap houdt het gebied met een drone in de gaten. De situatie kan volgens een woordvoerder van de brandweer nog wel een week duren. Een nieuwe leeuw die in de Gaia Zoo in Kerkrade onlangs aan de groep werd toegevoegd, is ziek geworden en gestorven. Rob Hupperts van de Gaia Zoo.
2: Wat we in ieder geval weten is dat zijn nieren allesbehalve naar behoren functioneren. Nu is dat helaas een euvel wat bij veel oudere katten voorkomt. Alleen ja, de oorzaak waarom de nieren het niet goed deden, is het puur de ouderdom geweest of is het een andere oorzaak. Dat wordt op dit moment onderzocht in Utrecht. Daar is een gespecialiseerd laboratorium en daar hebben we nog geen uitslag van.
0: Het 15 jaar oude mannetje kwam uit een dierentuin in het Deense Kopenhagen. Hij was speciaal geselecteerd omdat hij goed bij de twee ook al wat oudere leeuwinnen van de Kerkraadse dierentuin zou passen. En de dinsdag in Wansum vermist geraakte vakantieganger is weer terecht, dat meldt de politie. Dinsdag en woensdag werd met onder meer helikopters naar de 76-jarige man gezocht. Vanmorgen meldde de politie dat hij terecht is. Hoe het met de man is, is niet bekend. Dinsdag werd gezegd dat zijn familie zich zorgen maakte omdat hij moeilijk loopt en hij zijn wandelstok niet bij zich had.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

hurts.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen. Je zou zeggen dat de mensen inmiddels voldoende zijn gewaarschuwd en het gaat afnemen. Maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
1: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten. Om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
0: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. De grote brand die deze week woedde in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray heeft nog allerlei gevolgen. Tot en met zondag rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Er is nog sprake van stank en rook en het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. Maar die brandjes zijn telkens snel geblust. De brandweer is nog aanwezig en Limburgs landschap houdt het gebied met een drone in de gaten. De situatie kan volgens een woordvoerder van de brandweer nog wel een week duren. Een nieuwe leeuw die in de Gaia Zoo in Kerkrade onlangs aan de groep werd toegevoegd, is ziek geworden en gestorven. Rob Hupperts van de Gaia Zoo.
2: Wat we in ieder geval weten is dat zijn nieren allesbehalve naar behoren functioneren. Nu is dat helaas een euvel wat bij veel oudere katten voorkomt. Alleen ja, de oorzaak waarom de nieren het niet goed deden, is het puur de ouderdom geweest of is er een andere oorzaak. Dat wordt op dit moment onderzocht in Utrecht. Daar is een gespecialiseerd laboratorium en daar hebben we nog geen uitslag van.
0: Het 15 jaar oude mannetje kwam uit een dierentuin in het Deense Kopenhagen. Hij was speciaal geselecteerd omdat hij goed bij de twee ook al wat oudere leeuwinnen van de Kerkraadse dierentuin zou passen. En de dinsdag in Wansum vermist geraakte vakantieganger is weer terecht, dat meldt de politie. Dinsdag en woensdag werd met onder meer helikopters naar de 76-jarige man gezocht. Vanmorgen meldde de politie dat hij terecht is. Hoe het met de man is, is niet bekend. Dinsdag werd gezegd dat zijn familie zich zorgen maakte omdat hij moeilijk loopt en hij zijn wandelstok niet bij zich had.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Omroep.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: 15.
1: Goedemiddag, het is weer 5 uur, het is weer tijd voor de PNM Top 15. Ook deze week weer de vraag, wie staat er op welke plek? En de vraag, staat jouw favoriet überhaupt nog in de lijst? En zo ja, waar? Tijd om hiermee het weekend af te trappen. Je luistert weer naar de PNM Top 15. De lijst met de populairste platen van dit moment. Het komende uur tel ik ze weer met jou af. En richting de klok van 6 uur krijg je van mij ook nog eens de tip van de week. Een nummer dat wellicht in een van de komende weken in onze lijst staat. Dus gooi die volumeknop open en geniet van de PNM Top 15.
2: PNM Top 15, nummer 15.

0: De hekkensluiter van vandaag, I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Van 13 komen de 6 weken in de lijst, dus nu de hekkensluiter van deze week. We gaan naar nummer 14, komende van 12, 2 weken in de lijst. Ik heb het over Flair. En door het oog van de naald wil ik dan ooit zeggen, maar het is gewoon door het oog van de nacht.
1: Nummer 14.

0: Op nummer 14, Flair en Door het oog van de nacht. We gaan naar nummer 13, de eerste nieuwkomer van deze week. En dan zie je Chris Cross Amsterdam staan samen met Luisa Santa met My Oh My. Chris Cross Amsterdam werd opgericht in 2011 en staat bekend om het combineren van dance en pop met herkenbare samples uit de 90s en zeros. In 2026 verliet Yuri Kempes de groep en sindsdien bestaat Chris Cross Amsterdam uit de broers Sander en Jordi Huisman. De Amsterdamse sensatie heeft al meerdere nummer 1 hits gescoord en werkt regelmatig samen met namen waar je u tegen zegt. In 2016 brak het trio door met Are You Sure in samenwerking met niemand minder dan Corio. En de groep heeft een bepaald talent, oude nummers in een nieuw jasje steken. En dat hoor je goed terug in een tracks van How Do You Samba, Stay, Never Leave en There Of, oftewel Oya Lele. Andere hits die je vast en zeker op Omroep PNM hebt gehoord zijn Hij Is Van Mij, Vluchtstrook en Queen Of My Castle. En voor hun nieuwste track van My Oh My werken ze samen met de Braziliaanse zangeres Luisa Sonza. En wat ik al zei, de Franse DJ, producer, zanger Willy William. Nou, we gaan hem draaien op
1: nummer 13.

0: Love you, baby.
1: Ja, dat was hier al nieuw binnen. Criss-cross Amsterdam, Louisa, Sansa en Willy William met My Oh My. We gaan naar de volgende nieuwe komen op nummer 12. En dan zien we Bruno Mars staan met On My Soul. En met de ene naar de andere hit laat Bruno opnieuw van zich horen. En waarom hij dus al jaren aan de top staat. On My Soul komt van zijn nieuwe album The Romantic en is precies wat je van Bruno mag verwachten. Een strakke productie, een lekkere beat en een refrein dat blijft hangen. We gaan er naar luisteren op... Nummer.

0: Oh, heerlijk, zo'n muziek. Lekker om gedraaid te worden tussen 5 en 6 om op Omroep PNM. Nieuw binnen op nummer 12. En na 12 volgt meestal 11. Laat me nou op 11 zijn blijven staan. Ik heb het over Samber. Hij staat trouwens al 18 weken in onze lijst. Ik heb het over Samber en Home Record.
1: Nummer 11.

0: heel langzaam verdwijnt. Samber met Homewrecker. Nog niet uit de lijst. Ik verwacht dat hij nog een paar weken in onze lijst staat. En over onze lijst gesproken heb je later ingeschakeld. Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 15, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Op nummer 14 van 12 komende, Flair en Door het Oog van de Nacht. Nieuw binnen, Criss Cross Amsterdam met My Oh My op nummer 13. En de volgende nieuwe staat op nummer 12. En dat is Bruno Mars met On My Soul. En zojuist Samber met Homewrecker. 18 weken in de lijst en op 11 blijven staan. We gaan naar de top 10. Ja, daar zien we misschien weer staan. Bruno Mars, maar ook Alex Warren, Roxy Dekker, Miles Smith, Teddy Swims en zeker ook The Bossa. Maar in welke volgorde? We gaan het allemaal horen de komende 40 minuten. We gaan naar nummer 10, komende van 7. 13 weken in de lijst, Bruno Mars en Risk It All.
1: PNM, top 15, nummer 10.

0: Wat aardig van hem. Risk it all for you. Bruno Mars. 13 weken in de lijst. En nu op nummer 10. We gaan naar nummer 9. Komende van 10. 5 weken in de lijst. Alex Warren en Passenger.
1: BNM. Top 15. Nummer 9.

0: Alex Warren en Passenger. 2 minuutjes en 39 seconden. Het volgende nummer 2:33. Het nummer daarna 2:29. En dat nummer wat daarna volgt slechts 2 minuutjes en 28 seconden. Wat willen we? We gaan gewoon genieten. We gaan gewoon genieten van nummer 8. En daar staat Jugal en Salto en Jamaican.
1: Nummer 8.

0: Ja, daar is hij dan. Eagle en Salto. 7 weken in de lijst en nu op nummer 8, komende van 9. Of het nou echt een top 5 nummer gaat worden, weet ik niet. Maar in elk geval, lekker zo om er toch bij te hebben. We gaan naar nummer 7, komende van 8. Een plekje winst voor Alex Warren en Fever Dream.
1: Nummer 7.

0: Ja, een dikke 3 maanden in de lijst. Alex Warren en Fever Dream. We gaan richting de top 5, maar niet voordat we nummer 6 hebben gehad. En dan zien we ons aanstormend talent, kan ik eigenlijk al niet meer zeggen, want ze is al een talent, ze is ontdekt, ze is er gewoon. Ik heb het over Roxy Dekker en haar superstar.
1: Nummer 6.

0: Ja, even een pas op de plaats voor Roxy Dekker. Op 6 blijven staan. En nogmaals 3 weken in de lijst met haar superstar. Voordat we naar de top 5 gaan, even een recap. Even een overzichtje van de nummer 10 tot en met nummer 6. Heb je later ingeschakeld? Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 10 staat Bruno Mars met Risk It All. 13 weken in de lijst. Op nummer 9 van 10 komen de Alex Warren met Passenger. Op 8 van 9 Hugel en Solto met Jamaican. Je kunt ook zeggen Bam Bam. Op nummer 7 van 8 komen de Alex Warren met Fever Dream. En zojuist Roxy Dekker met A Superstar in de PNM Top 15. We gaan richting de nummer 1, maar niet voordat we de nummers 5 tot en met 2 hebben gehad, plus de tip van de week. Op 5 blijven staan, 8 weken in de lijst.
1: PNM, top 15, nummer 5.

0: Slechts 2 minuutjes en 28 seconden. Cheerio van Justin De Wild op de 5e plek blijven staan. We gaan naar nummer 4. Miles Smith en Niall Horan. En zij doen er een minuut langer over. 3 minuten en 20 seconden.
1: Nummer 4.

0: 1-3-4. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En over 3 gesproken, het gaat nu om de knikkers, om de plekken 1, 2 en 3. Ja, in de top 15. Te beginnen met de nummer 3. 2 weken in de lijst, 11 weken al te horen. Ik heb het over Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer

0: Ja, van 2-3 tijdens Wim's en Mr. Know-It-All. Plek 2 is dus vrijgekomen. Wie zal die bezet hebben? Nou, ik kan er kort over zijn. Het Noorse trio Balsa met Magnetic.
1: Nummer 2.

De Bossa en Magnetic. Een kanshebber voor de nummer 1. Misschien volgende week of de weken erna. Hij blijft inderdaad potentieel wat dat betreft. 12 weken in de lijst. Misschien hebben ze het ook wel verdiend. Goed, we gaan richting de nummer 1. We gaan richting de tip van de week. Maar niet voordat we even een sprongetje terug in de tijd hebben gedaan. Vorige week was dat 30 jaar terug. En nu maak ik het heel even wat korter. 5 jaar terug. Wie stond er toen in de PNM Top 15 op nummer 1? Het was een hitmachine. Hij maakte de ene hit na de andere. Ooit 3-4 hits in een jaar. Het is nu wat minder. Komt uit Great Britain. Heeft rood haar. Jazeker, het is Ed Sheeran. En toen de hit Bad Habits.

0: Ja, dat was hij dan. 5 jaar geleden de nummer 1 hit in de PNM Top 15. Ed Sheeran en Bad Habits. En we gaan naar de tip van de week. Het is Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse DJ en producer Marshmello, de echte naam Christopher Comstock, en de country popzangeres Kelsey Ballerini samenwerken. Het resultaat? Een heerlijke zomerse track. Luister naar de tip van de week.
1: PNM Top 15.

0: Vers van de pers. Tip van de week. Another drink van Marshmallow. Samen met Kelsey Ballerini. Wellicht volgende week in de lijst. En over lijst gesproken. Nog steeds in toppositie. Ja, Shakira en Burna Boy met Die Die. Ik wens je een heel fijn weekend. En geniet van de nummer 1.
1: BNM. Top 15.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Slaap lekker. Oftewel, fantastisch toch. Hier bij de Siem en Sander Show. Of ja, Siem is vandaag afwezig. Dus ik draai vanavond de show met Guido. En het is, het is op een vrijdag. Vrijdag is 7 augustus. Iets over 6. Heerlijk. Ja, het gaat beginnen. Guido, welkom.
1: Ja, wat leuk om er weer te zijn.
0: Ja, zeker. Hartstikke leuk dat je er weer bent.
1: Ja.
0: Als je even tijd hebt gemaakt voor de Siem en Sander Show.
1: Ja, zeker. Maar daar maak ik altijd voor, Sander. Dat weet je. Je kunt me altijd bellen.
0: Ja, dat zeker. Dat zeker. Dat geloof je ook gelijk. goed, we hebben zo meteen een bomvol programma natuurlijk. We gaan allemaal leuke muziek draaien. Ik heb zo meteen nog wat opmerkelijk nieuws. Maar dat heb jij ook opmerkelijk nieuws meegenomen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar kun je al wat een tipje van de sluier oplichten wat jij hebt meegenomen?
1: Ja, we hebben inderdaad wel een aantal interessante items waar we even over gaan babbelen dadelijk. Onder andere branden in de regio. Een mysterie rond de Pelen aan Maas fluisteraar.
0: Ja, het is even een tijd stil geweest, de Pelen aan Maas fluisteraar.
1: Ja, klopt.
0: Die is uitgefluisterd. Volgens mij sinds juni is hij uitgefluisterd. Maar daar gaan we het zo meteen even inderdaad voor hebben.
1: Zeker, ja. En verder nog, er komen nog veel meer dingen uit. Ik denk ook misschien een leuke uitjes weer voor de komende tijd, of de komende dagen. Dus ik denk een bomvol programma, of niet?
0: Ja, zeker. En ik heb zo meteen ook nog wat tips voor jou op een rijtje gezet, voor de luisteraars thuis. Want er komt een hittegolf opkomst, ook weer in Pelen Maas en in de rest van Nederland. Hoe ga je nou het beste om met het warme weer? Dat gaan we je zo meteen vertellen, dus... blijf lekker luisteren naar de Siem en Sander Show. Of naar de Guido en Sander Show.
1: Vandaag wel.
0: Heerlijk. Ja, laten we gauw beginnen. Dit is Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls.
2: Jouw favoriete DJ's. Elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep BNM.
0: Ja, Guido en Sander.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ja, maar lekker Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls natuurlijk. Hè? Die brengen jou het zonnetje naar huis. Ja, want er meer de zon schijnt, dat is natuurlijk in het zonovergoten.
1: Mexico.
0: Mexico, want daar staat namelijk...
1: De grootste piramide ter wereld. Dat is niet in Egypte, maar
0: nee.
1: Mexico.
0: En Mexico. En weet je daar ook over zingen van Mexico?
1: Nee.
0: Gerard Joling. Nee. Ha, lekker hè.
2: Oh. We draaien ook alles door elkaar op de vrijdagavond.
0: Mexico.

0: Zeker. En ja, je stoelriem goed vasthouden, want Guido komt zo meteen met het opmerkelijk nieuws. Maar nog even een nummertje. Back to you, Lewis Tomlinson en Bibi Rexha.
1: Ja mensen, we gaan verwachten. Zo
0: ja,
1: meteen gaan we een potje ahoeren.
0: Ja zeker. Met
1: een nummertje.
0: Dat gaat Guido zo meteen doen. Potje ahoeren.
2: Ja.
0: En eerst een lekker koffietje toch, zeg Guido?
2: Zeker.
0: Mooi.

0: Ja, zeker. En wie nog meer aan Fever Dreams is, natuurlijk staat mijn co-collega Guido, die met het opmerkelijk nieuws komt. Hè?
1: Dit is opmerkelijk nieuws met Sam.
0: Guido.
2: Zeker.
0: Ja.

0: Met een mysterie rond de Peel en Maas fluisteraar.
1: Oh ja?
0: Ja, de anonieme Facebookpagina die na de gemeenteraadsverkiezingen veel aandacht trok met kritische en humoristische berichten over de lokale politiek, is sinds begin juni stil. En dat roept dan ook speculaties op over de identiteit en het verdwijnen van deze auteur. Dus ik weet niet, Sander, wat of jij er een idee van hebt wie dat zou kunnen zijn of in welke richting we misschien moeten zoeken?
2: Nou, ik denk een oud-gediende, een oud-politicus.
0: Denk je?
2: Ik denk een oud gemeenteraadslid of zoiets. Want het schijnt in ieder geval de Peel en Maas fluisteren. Die wil een beetje de onderste steen boven hebben als het gaat om politieke wrikkingen en politieke onderwerpen.
0: Want er gebeurt heel veel in Peel en Maas.
2: Ja, inderdaad. Er gebeurt gewoon.
0: Oh.
2: Ja, nou, er gebeurt niet heel veel. Maar het zijn voornamelijk kleine onderwerpen waar er soms de besluitvorming gewoon heel snel over is, terwijl er eigenlijk niet heel goed naar gekeken is.
0: Maar dat is dus wel. Dus vind je het jammer dat het dan nu stil is, Sander, mee of niet?
2: Ja, hij doet zijn naam al eraan, de fluisteraar.
0: Ja, precies. Nou ja, laten we snel verder gaan. We hebben ook even een leuk item voor onze hondenbezitters en hondeneigenaren hier in de gemeente Peel en Maas. Dus ik weet niet, jij hebt ook honden, of niet,
2: ja,
0: Sander?
2: Ja, mijn ouders hebben honden.
0: Oh,
2: ik woon ik best paar man.
0: En hoe heten ze?
2: Florenteuntje.
0: Oh ja. Oh,
2: Teun leuk. Heeft Pielemuis en Floor heeft het pruimpje.
0: Pruimpje. Ah, kijk. kijk aan.
2: Het is toch iets nazaas. Dus ik denk, ja, dus
0: pas
2: ik
0: op,
2: moet,
0: hè,
2: ik moet wel inderdaad
0: dat termen.
2: Met inderdaad de termen. Ja. Dus Teun heeft een Pielemuis en Floor heeft een
0: pruimpje.
2: Een pruimpje. Proemenvlaai. Jan Verbagge, proemenvlaai kunnen draaien.
0: Luc, doe dat. Ja, zet hem om. Dat kunnen we doen. Dat is wel misschien wel leuk. Ja, dat is wel
2: nee, dat gaan we niet doen.
0: Het gaat alweer helemaal mis. Ja, we zijn net begonnen. Nou, nee, in ieder geval het is wel leuk voor de luisteraars in Echel. Want daar is een nieuw hondenspeelveld geopend. Het omheinde terrein in Natuurpark De Kemp biedt honden alle ruimte om te spelen. En is ook een ontmoetingsplek voor de baasjes.
2: Godverdorie.
0: Leuk, hè?
2: Ja,
0: maar is dat te doen? Vanuit, is er gewoon een stukje te ver voor te lopen, denk ik. Af en uit Grashoek met de hond, of niet?
2: Naar Baarlo?
0: Naar Echel.
2: Oh, Echel. Nee, dat is wel inderdaad een stukje, ja.
0: Oh ja.
2: Nee,
0: ja.
2: Ik ben niet sportief aangelegd.
0: Ja, ja, dus even kijken. En wat hebben we dan om mee te sluiten? Ja, dat is ook wel heel leuk. Ik blijf nog een beetje in het groen. We hadden het net voor de honden. Maar ook in Panningen, het Pierspark, die krijgen een flinke uitbreiding. Er komen onder meer een pumptrack, ontmoetingsplek, extra bomen en weer groen. En het park moet daardoor uitgroeien tot een levendig hart van de gemeenschap van Panningen. Dan helden. Dus dat is wel misschien heel leuk ook voor de jeugd. Ja. Pumptrack, is dat niet een beetje zoals skateboard of zo? Of een beetje zo als een halfpipe? Is dat zo'n idee of niet? Of heb ik het totaal mis nu? Sander, heb ik het totaal mis nu?
2: Ja, ik ben eventjes.
0: Wat ben je aan het doen? Wat zit je alweer te doen? Ongelooflijk, echt.
2: Ja, weet je wat het is?
0: Ja.
2: Die plopkap hier voor mijn neus, die geeft een beetje af.
0: Oh.
2: Dus ik ben met mijn mond tegen die plopkappen. Je
0: moet niet zo zabbelen daaraan. Het is niet goed.
2: Zullen we dan gelijk naar het volgende nummer gaan?
0: Ja, zullen we doorgaan naar het nummer? Wordt het dan proemenvlaai of wordt het?
2: Nee, we doen maar wat.
0: We doen maar wat, oh. We gaan alles door elkaar.
2: Ja, dus, lekker.
0: Ja, wat gaan we doen?
2: Zoals ik al zei, we doen maar wat, hè?
0: We doen maar wat,
2: Voordat ik dit bruggetje ga maken, ik heb zo meteen voor jou, of Guido heeft zo meteen voor jou de tips, wat jij moet doen met deze warme dagen.
0: Oh, krijg het druk? Nou.
2: Ja, je krijgt het. Ik zet je wel behoorlijk aan het werk, hè?
0: Ja,
2: dus, we doen maar wat.
0: We doen maar wat.
2: Als de bom valt.
0: Ja, lekker. Kom, doe maar.
2: Lekker, hè?
0: Toch?
3: Jouw favoriete DJ.
2: Zeker, doe maar.
0: Doe maar. De bom.
3: Tussen 6 en 8 op Omroep BNM.
2: Ja, doe die maar, hè? En zoals ik al zei, Guido heeft zo meteen tips voor de warmte.

0: Ja, Michael Jackson. Waar laatst ook die docu natuurlijk van was. Of die docufilm eigenlijk in de bios. Dus ook in onze eigen doxa's. Was hij met volle glans te bewonderen. En het vervolg dat komt als het goed is binnenkort weer. Ja, wij zijn toen daar geweest.
1: Ja, ja misschien wel. Ja, was heel, ik vond hem heel tof. Ja, where is my nose?
0: Ja, yeah, where is my nose? Ja, dat is, zo kennen we Jackson natuurlijk, hè? Ja, aan zijn
1: Neverland. Nee, dat was toch lastig. Nee, we moeten niet te veel verklappen. Want het is echt nog, als je hem nog kunt zien of gaat zien, nog niet hebt gezien, echt doen.
0: Nee, maar ik wil niet verklappen, doen. Maar hij staat bekend op zijn kinderspeelparadijs.
1: Ja, zullen we het er verder maar niet over uitweiden? Want dan wordt het weer een hele, hele rare wending.
0: Weet je wat we over gaan hebben? Want je hebt zo meteen, we houden het nog even, jouw tips, hou je ze nog even warm. Hè? Want er komt natuurlijk ontzettend warm weer aan dit weekend en na het weekend. Dus het kan niet op met het warme weer. En jij hebt zo meteen de tips. Maar eerst gaan we nog even naar de randomizer. En wat gaan we dan doen?
2: That's life. That's life. That's the lover, lover.
0: Dit is een noodgeval. Ja, ik heb hier een playlist met 3500 nummers. Ik ga op shuffle duwen. En er komt zomaar een nummertje uit. En welk nummer dat deze week is, dat gaan wij nu horen. Dat is namelijk...
1: 4, 3, 2, 1.
0: Ja, David Guetta, Nicki Minaj, Turn Me On.

0: Dimash. Charmian, deze week de randomizer van de Siem en Sander Show van vanavond, Guido en Sander Show natuurlijk. Guido, jij hebt tips voor de warmte.
1: Ja, ja.
0: Ja, nou vertel, neem ons mee.
1: Ja, want jongens, het is ongelooflijk. We dachten dat we misschien een beetje af waren van die warmte, maar het komt maar helemaal terug. Hè? Want ik kijk eens heel even hier naar de voorspellingen voor de gemeente Peter Maas. Maar we gaan weer richting de 30 graden. Hè? Morgen 29, 33, 32 graden. Dat lijkt wel weer echt een hittegolf op komst. Dus een paar, waar gaan we het over hebben? Even een paar, misschien tips waar je wel niet aan denkt om toch een beetje van die warmte tegen te kunnen.
0: Zal ik, mag ik me even tip, is dan, begin je dan boven, onder? Of begin je
1: we beginnen gewoon tip 1.
0: Tip 1.
1: Ja, dat is meteen een hele gekke. Ik had er nooit van gehoord. Maar dat is als volgt. Stop je sokken in de koelkast. Niet de vriezer. En trek ze aan als je voeten warm aanvoelen.
0: Oké. Okay.
1: Ik vind hem wel creatief.
0: Ja, hij is behoorlijk creatief.
1: Maar ik snap me niet waarom de vriezer. Ja, misschien dat hij dat helemaal opstijft of zo.
0: Want ik denk dat jij. Dan denk ik dat jij je sokken niet meer aan kan trekken.
1: Ja, dan is het gewoon hard geworden.
0: Dan is het gewoon hard geworden.
1: Ja.
0: Tip 2.
1: Ja, dan is het. Bewaar je body lotion of after sun in de koelkast. Dan voelt het nog verkoelender aan na een warme dag. Vind ik ook goed.
0: Oké, okay, nice, nice. Mooie goede tips. Tip 3.
1: Ja, dat vind ik ook een mooie. Leg je kussensloop een half uur in de koelkast en een schone zak voordat je gaat slapen.
0: Oké. Okay. Ook een hele goede.
1: Maar wat een makkelijk. Dit vind ik. Ik vind het echt wel een. Echt van die huistuin- en keukentipjes. En dat stopt iedereen. Dat heeft een kussensloop onder zijn bed of om zijn kussen heen. Iedereen daagt sokken. Gaakt de mensen toch vanuit als je schoenen draagt.
0: Kijk, ze zweetpoten met z'n weer.
1: Dat ook. Maar ja, zonder ook niks aan. Nee, ook niet. Nee.
0: Maar.
1: Ja. We gaan naar tip 4. Zullen we naar tip 4 gaan?
0: Tip 4.
1: Tip 4. Dat is een warm waterkruik. Die kun je ook invriezen. Die heb ik met de oordeels in de verleden ook eens gegeven. Warm waterkruik kun je ook invriezen. Dan vul je hem deels met water. Leg je hem in de vriezer. En dan kun je hem gebruiken als een koelkruik.
0: Oké.
1: Okay. Dus niet alleen als je ziek bent. Ook in de zomer is het je beste vriend.
0: Nou, geweldig toch?
1: Ja, ik vind het echt top. Ja, helemaal top.
0: Tip 5. Hebben we er nog? Tip 5.
1: Ja, die is extra leuk voor de komkommerliefhebbers onder ons. Sander, ik heb me laten vertellen dat jij ook echt een komkommerliefhebber bent.
0: Ja, van die lange, ja.
1: Van die lange, ja? Lang of krom?
0: Van die lange, nee, rechte. Lange rechte komkommers.
1: Oh, rechte, ja, oké.
0: Okay. Die zo lekker uit het vuistje kan...
1: Dat
0: je een vuistje kan bijten, zeg maar.
1: Precies. Ja, weet je wat je dus kunt doen?
0: Als je het nat maakt, dat ze zo glibber een beetje.
1: Precies. Ja. Nou, wat je dus zou kunnen doen, in plaats van behalve ze op te eten en dan te kijken, leg je komkommerschijfjes uit de koelkast op je voorhoofd of nek. Want ze blijven best wel een tijdje koel.
0: Zoals ze bij de Limburgers zeggen, komkommertijd.
1: Komkommertijd, ja, maar dat is het overal. Dus daarom, wat zitten we hier te doen? We doen hartstikke goed. Het is een borrel. We zijn lekker aan het borrelen. Dat is helemaal goed.
0: Ja, zeker. We gaan beginnen. We hoeven het niet serieus gezeik te hebben voor het weekend.
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: Hallo. Wij zijn ook een van de laatste radioprogramma's trouwens. Even tussendoor gefietst. Oh. Want namelijk, de studio gaat verhuizen. Oh. En wij zitten nu momenteel nog in de nieuwe studio.
1: Oh ja.
0: Maar blijkbaar gaat de uitzendstraat, die wordt zo meteen... wordt die van onder de kelder waar we normaal zitten met de hele radiostudio uitzend gebeuren.
1: Ja.
0: Dat wordt helemaal verplaatst naar boven. Dus de hele kasten die worden naar boven gedaan.
1: Dus als de straat afgesloten is met de grote bouwkranen aan bouwhekken
0: uitzendstraat. Uitzendstraat.
1: Ja, dan moet de hele straat verplaatst worden dan, Sander. Of hoe zit dat?
0: Nee, dat is een uitzendstraat. Dat is een hele grote computerkast. Die wordt van onder naar boven. Maar dat wil dus zeggen dat wij dus vanaf... vanaf het weekend. Dus wij zijn een van de laatste uitzendingen. Gewoon helemaal offline gaan. En maandag gaan we dus weer helemaal... gaat PNN weer gewoon de lucht.
1: Nou, beste luisteraars, kijk nou. Dus je kunt ook niet beter eindigen met de Sander hier de show.
0: Ja, daarom doet het allemaal niet serieus.
1: Nee,
0: het
1: helemaal
0: einde is
1: niet.
0: Nabij voor dit weekend.
1: Ik wou niet zeggen, ik hoop het niet in het echt.
0: Tip 6.
1: Ja, dat vind ik ook een leuke. Dat is als je natuurlijk dan toch de deur uit moet. En je kunt dat niet lopend doen of op de fiets. Al zweet je dan ook helemaal kapot op de fiets natuurlijk. Maar je moet met de auto weg. Dan heb je natuurlijk altijd te maken, weet je wel, met die auto die dan al de hele dag in die brandende zon staat. Dus dat het daar 45 of 50 graden graden in die auto.
0: Ja.
1: Daar hebben ze ook wat tips voor. Je kunt die namelijk slim afkoelen. Dat doe je als volgt. Je zet eerst een raampje open en vervolgens ga je een paar keer zwaaien met het tegenoverliggende portier. Dat helpt een deel van de hete lucht snel naar buiten te krijgen. En ik heb me eens laten... Ik heb een tijdje terug dat toevallig ook over gelezen en toen heb ik gehoord dat per 10 keer het x-aantal graden eraf gaat. Dus als het taal maar uit, zeg maar, dus hoeveel je als je van 40 graden naar een autotemperatuur van, nou, laten we zeggen een 28 graden, ja, dan moest je dan een keer of 100 keer die deur open en dicht zwaaien. Dat is dan bij je wel even bezig. Heb je meteen je gratis workout.
0: Nou,
1: hoef je naar Basic Fit of naar de Anytime, hoeft allemaal niet meer.
0: Ja, Anytime, dat is een frietkraam in Panningen.
1: Echt waar? Anytime.
0: Maar dat is niet fitness, dat is fatness.
1: Ja, maar Anytime Fitness, dat ligt ook een Pinamaas toch vast wel, of niet? Nee,
0: Ilfjore.
1: Oh, dus meteen op stand.
0: Ja, zeker.
1: Ja, je hebt het over gehad, want iedereen weet, ik ben niet uit Pinamaas, komt ook uit Maastricht. En daar is Ilfjore echt, zeg maar, voor de chique chic. Dus,
0: Ja. Hier boven Modaal is Kapitaal, hè?
1: Oh ja, precies.
0: Je gaat het hier in Pelemaas.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, je hebt de hele jingle uitgespeeld inmiddels. 6 minuten.
1: Nou.
0: Ja, wij gaan zo meteen...
1: Gaan we snel door?
0: Ja, jij gaat ons zo meteen vertellen over de evenementen in Pelemaas.
1: Oh, leuk.
0: En daarbuiten.
1: Ja, zeker.
0: Wat staat ons te wachten? Maar eerst komt de zon, namelijk van de...
1: Beatles.
0: Hey, here comes the sun.
2: Jouw favoriete DJ's, elke vrijdagavond tussen 6 en 8.
0: Ja, Guido en Sander.
2: BNM.
0: Lekker genieten op jouw vrijdagavond. Jij neemt ons zo meteen mee. Wat is er te doen in Pelemaas naar buiten?

0: boys. Dutch Clients. Denise. Op PNM natuurlijk. Ja, en het zit er alweer bijna op. Het tweede uur kan weer bijna beginnen. Maar Guido gaat hem zo'n beetje aftrappen met de evenementen hier, hier in de provincie Limburg breed. Hè. Dus we zijn heel benieuwd. Ja, en zometeen hebben we voor jullie nog een heel toepasselijk plaatje voor het mooie weer. Maar daar komen we zo meteen op. Guido, trap hem af.
1: Ja, we hebben dan weer een aantal hele leuke evenementen in de regio voor de komende dagen gepland. En dan wil ik graag even aftrappen met het Rozenfeest Lottum. Dat is vandaag begonnen vanaf 5 uur tot zondag 9 augustus.
0: Oké. Okay.
1: Lottum is natuurlijk het rozendorp van Nederland. Hè, en viert dit jaar de stadfeest. Mm-hmm. Bereid je voor op een onvergetelijk weekend gevuld met live muziek, horeca, diverse kinderactiviteiten en een sfeervolle braderie aan rozen. Mozaïken.
0: Ja, geweldig toch?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Ik ben er een keer geweest. Ik ben daar een paar jaar terug ben ik daar geweest. En het was toen echt een heel groot feest. Geweldig. Echt ja. heel mooi om te zien. En gelijk heel feestelijk. Dus ja, echt wel de moeite om daar eventjes te gaan kijken in Lottum. Ja, sowieso van de buurgemeente. Want Horst en de Maas, Lottum, dat ligt
1: 20 kilometer.
0: Ja, dat bij is ook. 20 minuten, 25 minuten is goed te doen.
1: Ja, dan wil ik even graag verder met...
0: Ja, of je moet vanuit weer luisteren nu, want we hebben natuurlijk een DAB... Waar we net eens over hadden, we zijn dus op DAB te horen.
1: Ja, klopt.
0: We hebben een DAB bereik voor de luisteraars thuis tot en met Beek, Luchthaven Beek. Daar ongeveer houdt het op. Daar ligt ook ongeveer de lijn van uitzenden. Dus je kunt bijvoorbeeld vanuit Weert luisteren. Ja, dat is natuurlijk Lottum wel wat verder.
1: Ja, zeker.
0: Of vanuit Gemond. Ja. Maar vertel, wat is er nog meer te doen?
1: Dat is ook wel heel leuk. In Maria Hoop in het café Dancing Waldeslust. Daar is op 8 augustus een Back to the 70s, 80s en 90s disco dance party.
0: Zo, dat is een hele mond vol.
1: Wel heel leuk, hè. Dus entree €5 en vanaf 8 uur. Dus dat is ook wel heel gezellig. Misschien voor eens eventjes de losse heupjes weer eens even soepel te houden.
0: Ja.
1: In deze zomermaanden, toch?
0: En heb je toevallig ook nog een eentje uit hier uit de buurt?
1: Ja, en niet zomaar één. Okay. Dat is namelijk Kermis Grashoek.
0: Ach ja, dat is ook weer, hè?
1: Ja.
0: Kermis Grashoek, inderdaad, de trap vanavond.

0: af. En dan vanavond, morgen en overmorgen is het een groot feest in het...
1: Ja, absoluut.
0: Dorp hart van Graz Corner City.
1: Ja, Graz Corner City. En wat ook nog leuk is, dat is ook wel hier ook voor het eerst in de provincie... al een aantal jaren. Maar nu ook voor het eerst strijkt dit festival neer in Pelamaas. En dat is het Limburg Festival. En dat is wel heel erg leuk. Dat is een festival wat zich onder andere richt op bijzondere theater- en muziekvoorstellingen. Op verrassende locaties. Dus dat kan zijn van een huiskamer dansvoorstelling tot een komiek die iets gaat vertellen, of een acrobaat, of een klein ensemble met muziek, wat in een park of in een kerk is. En dat is dus ook voor het eerst dit weekend in Pelamaas. Doet ook mee. En dat is volgens mij bijna provinciebreed, namelijk in ieder geval in Noorden, heel Noord- en Midden-Limburg. Heel leuk.
0: Ja, geweldig toch?
1: Ja, het is van alles te doen. Dus blijf zeker niet binnen. Ga genieten van het lekkere zonnetje, zou ik zeggen. En kies een leuk uitje uit.
0: Ja, ik wou zeggen, inderdaad. Je hoeft in ieder geval niet binnen te blijven met deze dagen. Hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Ik heb een heel toepasselijk nummertje klaarstaan voor deze hele mooie dagen. Maar dan ga ik de luisteraar aan jou nog even mee verrassen.
1: Oh.
0: Ja, dus bedankt voor de bijdrage, Guido. Wij zijn er zo meteen weer. Tussen 7 en 8 natuurlijk live bij...
1: Het tweede uurtje.
0: Het tweede uurtje van de Guido en Sander Show. En natuurlijk vanaf het Zon Overgrote.
1: Sander en Guido Show.
0: Sander en Guido Show.
1: Sander en Siem Show.
0: Ja, goed, ik moet je ook een beetje eer geven, toch?
1: Oh, vind ik wel heel lief van je. Ja, ja, heel lief.
0: Ja, zometeen de vrienden van het NOS Journaal en het weer en verkeer natuurlijk hier in de regio. Wij gaan zometeen een bomvol programma. We hebben daar nog wat opmerkelijke nieuwtjes. En we hebben natuurlijk nog een volledig slap ouwe hoer.
1: Altijd.
0: Slap al hoertijd,
1: ja,
0: toch?
1: Gezellig borrelen, hè?
0: Nee, zeker gezellig borrelen. Zometeen een bomvol programma. We gaan er niet te veel verklappen. En blijf lekker hangen voor de vrienden van het NOS Journaal. En dan zien wij ons zo. Maar eerst, dat gaan we niet zomaar doen. We gaan niet zomaar met een stille trom eruit. Maar dat doen we met niemand minder dan...
2: Jouw favoriete DJ's. Elke vrijdagavond.
1: Oh, dat is van jou, Sander.
2: Op Omroep BNM.
1: Oh, nee.
0: Spanning een beetje ophouden. Oh. Summer Holiday, Cliff Richards. Hahaha.

0: Ja, Guido is er druk aan het zoeken naar het leuk opmerkelijk nieuws voor zometeen het tweede uur mee te beginnen. En zoals ik al zei, we gaan zometeen aan de vrienden van het NOS-journaal. Ik heb eventjes tijdsmanagement is niet helemaal mijn beste taak, zeg maar. Ik heb namelijk nog een paar minuten over en dat kan ik niemand minder laten opvullen dan de...
1: Dan de...
0: Artiest hemzelf. Van, dat is natuurlijk Pride Month geweest natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Want kan natuurlijk niemand minder breken dan...
1: Troy.
0: Sivan. Ja, zometeen. Simon Sander. Naar de vrienden van de NOS.
1: Sander en Guido.
0: Simon Sander, Guido, Sander. Tot zo.
1: Tot zo.
0: Joei.

0: Kuijn met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Tina Sanders Show.
1: Ja, live van het Panningen natuurlijk. En wij gaan lekker door. Ja, wij mogen nog een uurtje, Guido.
2: Ja, zeker. Wat heerlijk.
1: Zeker.
2: Ik denk dat jullie nog steeds luisteren.
1: Ja, heel fijn dat jullie inderdaad nog luisteren.
2: Of wie net is ingeschakeld.
1: Of wie inderdaad net is ingeschakeld of naar de auto is gestapt en zijn radio aanzwingelt. Ja, fijn dat je luistert. We hebben zojuist ook een uur achter de rug, ja, van 6 tot 7. En nu zijn we van 7 tot 8 nog hier live op zender. In het zonovergoten kapel. Natuurlijk hier gezellig. Ik doe het niet alleen vanavond. Ik doe het namelijk met een sidekick, namelijk Guido de Bruin.
2: Ja, dat klopt.
1: Hallo Guido.
2: Hallo Sander.
1: Ja,
2: hallo,
1: je hebt zojuist voor mij ook het...
2: Just say hello.
1: Just say hello, inderdaad. Het eerste uur meegedraaid.
2: Ja.
1: En jij mag nu met mij samen het tweede uur mooi opvullen.
2: Wat een feest.
1: Ja, zeker. Echt. 100%. We maken er één groot feest van hier op je vrijdagavond. Ja, en we gaan het zo meteen ook hebben over het WMC. Dat is het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Want daar heb ik afgelopen week heb ik een interview gehad met de voorzitter van de Koninklijke Oude Harmonie van IJsden.
2: Vond wel leuk.
1: Daar gaan we even op terugblikken van wat is nou uiteindelijk zijn de resultaten nou van deze Koninklijke Oude Harmonie geweest op het WMC. Inderdaad, WMC, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Daar gaan we even op terugblikken. Wat was de score? En wij gaan het hebben over een bijzonder fenomeen wat hier in Pelema speelt. Daar gaan we er niet te veel over uitweiden, maar daar gaan we het wel eventjes gewoon over hebben. Dus dat zo meteen. En we hebben nog muziek uit de oude doos. Welk nummer heb je al lang niet meer gehoord? Daar gaan we het ook over hebben. En dat gaan we natuurlijk aan jullie ten gehoren brengen. Guido, heb je nog iets?
2: Ja, we hebben nog wel een heel interessant item. Want dat is ook best wel een beetje eng, een beetje spannend. En dat is een oprukkende... heel klein beestje, wat ook in Peel en Maas gaat voorkomen.
1: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk net met mijn intro.
2: Oh.
1: Ja, er is een bijzonder fenomeen.
2: Ja, zal ik het allemaal verklappen dan?
1: Nee, dat gaan we niet. Dus mooi niet doen.
2: Oh, ja, dus blijf vooral luisteren, want het is echt best wel een beetje eng eigenlijk. Een beetje kriebelig, een beetje eng. Ik word er niet vrolijk van.
1: Nee. Dus ik zou zeggen, een bomvol programma. Blijf lekker luisteren. Zometeen trappen we met jou af. En misschien is het beestje wel minder actief in, misschien nu wel in augustus, maar misschien minder in september. Dit is Cry For You van september. Heerlijk aan de radio.
2: Genieten.
1: Sander en Guido.

0: Ja, dat was onze vriendin Bella Perez natuurlijk met het nummertje.
1: Bailaremos.
0: Ja, inderdaad. Je hebt ze live gezien, toch? Ooit?
1: Ja, klopt. Op Interclassics in het MAC. Dat was een diner voor, ik denk, sponsoren of partners. Dan mocht ik vanuit mijn werk, dat is in mijn mediahuis, mocht ik daar... mocht ik toen nog een tafel zetten. En dat was zo'n surprise act van Bella. Fantastisch. Heel goede artiest nog altijd.
0: Nou, goed zo. Ja. Wie nu steeds heel goed waren, dat is namelijk de koninklijke, of nog steeds goed zijn, hè. En ook goed gepresteerd hebben, dan mag ik toch wel zeggen, op het WMC natuurlijk. Dat is de koninklijke oude harmonie van IJssel. Daar ga je meer over vertellen, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat doen we niet zonder achtergrondmuziek, hè?
1: Nee, precies. Nee, want klopt inderdaad, Sander, heel goed dat je daarover begint. Want jullie hadden het vorige week gebeld met voorzitter Luc Paulussen van de koninklijke
0: inderdaad.
1: Harmonie van
0: IJssel. Inderdaad, het zit zo. We hebben vorige week hebben we ook een uitzending gehad, net zoals iedere week. En toen hebben we even in het eerste uur gebeld met Luc Paulussen. Dat is de voorzitter van de Koninklijke Oude Harmonie van IJsden. De, oftewel bekend in de regio daar als de Blauw van IJsden.
1: Klopt.
0: Je hebt ook nog de Sint-Cecilia.
1: Sint-Cecile,
0: dat is de Rood, de Roei van IJsden.
1: Ja.
0: We hebben gebeld met de Blauw van IJsden. Dus de Koninklijke Oude Harmonie met Luc Paulussen. En daar hebben wij kort een gevraagd van wat er nou precies gaat gebeuren voor hun. Want hun zijn namelijk afgelopen week... afgelopen zaterdag hebben we een optreden mogen verzorgen in de eerste divisie van de eerste concertdivisie van het WMC, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, wat de afgelopen weken zich af heeft gespeeld in Kerkrade. Dus en daar heb jij nou de laatste informatie over, want hoe hebben ze het gedaan? Hè? Want ze hebben afgelopen zaterdag en zondag zijn er optredens geweest en het Koninklijke Oude Harmonie die moest zaterdag. En die hebben zondag, toen alle optredens achter de rug is, hebben ze de uitslag gekregen. En net als de rest van de 12 orkesten die mee hebben gedaan aan de concertdivisie.
1: Klopt helemaal inderdaad. Want het was,
0: kunt u nog volgen thuis?
1: Ja, we hopen het. Hè. We gaan ons best doen. Hè. Nee, inderdaad, dat klopt, Sander. Want het was best wel een heel, toch wel voornamelijk Europees, maar toch een behoorlijk internationaal speelveld met orkesten uit Frankrijk, uit Zwitserland, Spanje, Portugal, uit IJssel dan, zowel de Koninklijke Oude Harmonie als de Koninklijke Harmonie Saint-Cécile. Beide uit IJssel, de Rooi en de Blauw. Orkest uit België. En het is behoorlijk verdeeld in die twee dagen. Met grote verschillen. Waarbij de hoogste score, gaan we al maar meteen verklappen, dat is geen Nederlands orkest geworden. Dat is het Orchestre d'Harmonie de la Région Centre. Een Frans semi-beroepsorkest ook. Die hebben het concertdivisie gewonnen met maar liefst 97,10 punten.
0: En 100 is het maximale.
1: Ja, 100 is het maximale, maar dat haalt praktisch niemand.
0: Dat
1: kan eigenlijk niet. Dat is echt heel bizar. Waarbij de tweede plek is gehaald door de Roei, oftewel de Koninklijke Harmonie Saint-Cécile, met 96,87. En daarnaast hebben die ook een Award for a Remarkable Musical Achievement gewonnen voor hun dirigent Jan Kober. Jan Kober, een van de echt een ontzettend grote dirigent in het... in het Limburgse HAFA-wereld, nu 75, en heeft aangegeven dat dat zijn laatste WMC is. En ook het laatste WMC sowieso met Saint-Cécile. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Dus heel mooi. En natuurlijk, de Koninklijke Harmonie, Oude Harmonie van IJssel. Want dat is ook heel leuk, want jullie hebben vorige keer met Luc gebeld. En die hebben het eigenlijk toch wel echt heel knap gedaan. Die hebben een eerste prijs gespeeld, hoe ze dat dan noemen. En dat was met 89,13 punten. En dat is eigenlijk super mooi, want daarmee zijn ze gehandhaafd in de concertdivisie. Het was de eerste keer dat ze deelnamen. En dat is hartstikke goed. Dat is heel mooi. We hebben nu eigenlijk wat wel bijzonder is hiermee. Het is een haalbaar, zoals Luc volgens mij ook vertelde, een behoorlijk gedurfde stap. En het is ook gewaagd om het gewoon eens te proberen. En eigenlijk hebben ze het super goed gedaan, Sander. Ja.
0: Ja, inderdaad, want de 12e, je moet je wel voorstellen, ze zijn wel als laatste van de reeks. Maar ze zitten wel dus in de top 12 van de wereld. En ze zitten nog steeds, zijn ze nog in de race voor. Zitten nog steeds in de concertdivisie, namelijk met deze score.
1: Ja.
0: Dat wil dus zeggen dat zij gewoon in de top 12 van de wereld blijven. En gewoon nog gewoon over 4 jaar, want het WMC is om de 4 jaar in Kerkrade. Ja. dat zij nog gewoon kunnen meedoen.
1: Ja,
0: voor,
1: als de harmonie dat wil, dan kunnen ze dat doen. Kijk, weet je wat nog wel het leuke is? Ook hiermee wat extra bijzonder maakt. Sowieso is het blijkbaar eigenlijk dat de afgelopen jaren nog maar heel weinig orkesten een overstap maken naar een hogere divisie ten opzichte van een lagere divisie. En even voor de niet-wetende luisteraar, je moet je dat een beetje vergelijken met, net zoals het voetbal, ja. Daar heb je de eredivisie, maar ook de keukenkampioendivisie.
0: Ja.
1: En daarna ga je richting de amateurklasse, zeg maar. En eigenlijk kun je het zo zien tot de concertdivisie is eigenlijk, eredivisie, maar eigenlijk zelfs kun je misschien wel zeggen Champions League van de muziek. Dat is eigenlijk het beste van het beste. Ja. Er zitten echt de meeste orkesten die daar deelnemen, zijn ook gewoon bijna professionele orkesten die voor een groot deel uit beroepsmuzici bestaan. En dan kun je je voorstellen dat de Koninklijke Oude Harmonie is eigenlijk een amateurvereniging, wel echt een dorpsharmonie. Die gewoon daar zich wel weet staan te houden. Dus dat is gewoon een knappe prestatie.
0: Ja, zeker.
1: En wat heel leuk is, Sam, dat is ook wel iets wat heel tof is. En je hebt natuurlijk iets dichter hier bij Peel en Maas, heb je natuurlijk het dorpje Witte Stadje, Torren. En Torren, dat is ook van oudsher bekend om de muziek met de bokken en de geiten. Ik weet niet of ik moet zeggen, de Koninklijke Harmonie van Torren en de Harmonie Sint-Michaël.
0: Het zijn twee, voor de luisteraars thuis, het zijn twee harmonieorkesten waar we nu over hebben.
1: En het leuke is, zij spelen ook allebei in de concertdivisie. Allebei zeer goede, bekwame verenigingen. En het leuke is dat IJzen nu met de overstap van de Blauw naar de hoogste divisie zich eigenlijk net als Torren
0: kan meten aan Torren.
1: Ja, precies. Dat is wel heel leuk. Dat zijn twee dorpen dus nu in Limburg waar twee hele grote goede verenigingen zitten die allebei in de hoogste divisie uitkomen. Dus het is wel echt een hele mooie ontwikkeling, ook voor de Limburgse blaasmuziek.
0: Zeker, 100%. Ja. Dat hebben we natuurlijk hartstikke goed gedaan.
1: Ja.
0: Daar ben ik het 100% mee eens. Wie het ook goed hebben gedaan tijdens het WMC is namelijk het slagwerk assemblen van de Koninklijke Oude Harmonie van IJsden. Want die zijn namelijk tweede geworden.
1: Ja, vice wereldkampioen. Ja, in de hoogste divisie slagwerk.
0: In de hoogste divisie tweede van de wereld.
1: Ja, dat is bizar.
0: Ongelooflijk voor zo'n klein dorpje wat net onder de rook van Maastricht valt.
1: Ja. Ja, dat zou je niet zeggen. Ik hoop dat misschien, of ja, ik zou zeggen, vooral voor de luisteraar hier uit Peel en Maas, als je een keer in het zuiden te vinden bent, ga een keertje naar IJsden. Zo'n leuk dorp aan de Maas. Dat is eigenlijk het eerste dorp waar de Maas, Nederland en Limburg binnenstroomt. Kun je heerlijk aan het terrasje zitten aan het water. En volop genieten van de historische oude kern. Een mooi kasteel. Heel mooi wandelgebied. IJsselbeemden, daar kun je prachtig wandelen. Dus echt heel leuk. Het is een uurtje rijden, maar dan heb je wel wat.
0: Dat bedoel ik. Dus je kunt duidelijk een beetje vergelijken met dat je helemaal in het diepe stort, toch? Daar in IJsden.
1: Ja, zeker. Ja, helemaal. Ja. Veel dieper in Limburg kun je niet komen.
0: Nee,
1: en ook niet in Nederland.
0: Is dit nummer heel toepasselijk bij?
2: Jouw favoriete DJ's. Elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep BNM.
0: In IJsden doe je dat. Rolling in het diep, Adele.

0: Komt Guido met zijn opmerkelijk nieuws van de Zoomzoomer.
1: Zoom.
0: Zoom. Florida, David Guetta. De

0: Florida. David Guetta, The Club Can Handle Me. En dan als je hem dan verder zingt, is het The Club Can Handle Me Right Now. Natuurlijk hier op de vrijdagavond, hè, 7 augustus alweer. En we hobbelen alweer langzaam richting de 8 uur. Ongelooflijk. Wat gaat de tijd te hard? En zeker als je lol hebt samen met Guido de Bruin. En
1: Sander.
0: En Sander natuurlijk. Daniels. Sander Daniels. Heb je jou goed ingestreken, Guido?
1: Heb ik me... Ligt eraan wel mee.
0: Ja, tegen de...
1: Oh, tegen de tijgermug.
0: Jazeker, want daar gaan we het over hebben. Je zou normaal... ik dacht van, nou, misschien dat we dit kunnen inzetten. Ik dacht toen een beetje... Toen een beetje Wild West vibes, hè? Tropische vibes, hè? Die tijgermuggen. Hè?
1: Ja.
0: Normaal gesproken in hele warme landen, maar nu ook in het zonovergoten panning, hè?
1: Ja, klopt. Want daar wou we het ook even graag over hebben. Over opmerkelijk nieuws uit van de GGD Noord-Limburg. Want die hebben namelijk gewaarschuwd voor de opmars die steeds verder gaat van de Aziatische tijgermug. Onder andere in Evertsoord, waar die weer is gespot. Om daar even op, wat verder wat informatie over te geven. De Aziatische tijgermug, dat is een opvallende mug met zwarte poot en witte strepen op het lichaam. Van oorsprong komt hij uit Zuidoost-Azië. Maar door het internationale transport en een warmer wordend klimaat, daar weten we inmiddels alles van. Want dat is niet normaal deze zomer.
0: Nee, dat is echt behoorlijk warm. Ook... Heel even kort uitwijken over die warmte natuurlijk. Hè, want alle waterpeilen die zijn momenteel op een dieptepunt. Hè. Ze hebben nu zelfs al het droogtepunt gehaald van... als je dat vergelijkt met het droogste jaar wat ze tot nu toe hebben gemeten. Dat hebben ze nu al gehaald. Terwijl het normaal gesproken dat pas na augustus gaat. Is dat logisch wat ik nog vertel?
1: Nee, maar weet je wat wel fijn is? Het is positief voor die tijgermug. Want waarom? Die houdt nogal van stilstaand water. Dus als er geen water meer is, heb je ook minder last van die tijgermug. Dus
0: nee,
1: dat
0: precies.
1: Is heel goed. Heel goed.
0: Precies.
1: Nee, het is ook een ramp. Maar precies. Ook een ramp. Maar goed. Nee, terug even. Je bent me helemaal afleiden, Sander. Wat is dat nou weer?
0: Nee. Ja, maar dat klopt, maar dat is wel zo. Ze hebben dus, terugblik op de metingen. De droogste meting ooit gedaan, dat was dus zeg maar...
1: Wanneer was dat?
0: Dat was na de zomer, zeg
1: te
0: maar.
1: Te lang geleden.
0: Maar nu is die droge meting al gehaald voor... Dat dieptepunt is al voor dat überhaupt de zomer is afgelopen. Dus
1: Dat is niet goed. Ja, dan moeten we even, jongens, dan gaan we binnenkort gewoon even... heb je nu eens een liedje over de regendans of de indianendans? Misschien nog een
0: ik heb wel een heel toepasselijk liedje voor jou, maar dat laat ik je zo meteen horen.
1: Oh, dat is goed. Ja. Nee, maar in ieder geval even terugkomen op die tijgermug, want daar hadden we ook over. Dus GGD Limburg-Noord, die kopte dat mee onlangs in het nieuws. Tot hier was gespot in Evertsoord.
0: Maar is die het vangen met een vliegennetje?
1: Ja, ik heb geen flauw idee.
0: Sorry, leid je weer af, hè?
1: Ja, precies. Ja, altijd. Dat is alles van huis. Ja, jongens, het is weer eigenlijk één grote chaos hier in de Sander en Guido en Siem show. En
0: dat maakt niet uit.
1: Niets, maar...
0: We gaan bijna uit de lucht. Het einde is bijna bij voor Omroep Pillemaas.
1: Nog even niet, hè?
0: Nee, maar
1: niet letterlijk. Niet letterlijk, hè? Niet letterlijk,
0: Sander. De studiostraat gaat verplaatst worden hier naar boven. Dus die tikken ze door naar van boven naar boven.
1: Ja.
0: Dus dan zijn wij online of offline na een aantal uitzendingen.
1: Maar er is wel gewoon muziek op de zender, toch?
0: Er is volgens mij wel gewoon non-stop muziek op de zender. Nee.
1: Niet.
0: Volgens mij gaat de hele frequentie eruit.
1: Echt waar?
0: Tijdelijk, ja.
1: Oh.
0: Volgens mij is het gewoon nul.
1: Dat wordt heel
0: goed.
1: Spannend. Dus
0: nou, maakt niet uit.
1: Maar ja, er komt iets moois voor terug dan, hoop ik.
0: Ja, er komt iets moois voor terug. We zitten al in een hele mooie nieuwe studio, maar het betreft dus de uitzendstraat, dus die alle uitzendingen moet uitzenden.
1: Ja, dat is prachtig hier. Ja, voor luisteraars echt, als je kunt komen kijken, doen.
0: Ja, er is een open dag.
1: Oh, wat leuk. Ja,
0: goed.
1: Ja, jongens, eigenlijk, waar hadden we... die tijgermug. Ja.
0: Weet je
1: waarom het is een beetje gevaarlijk? Mensen vinden het eng. Dat is om een paar redenen. Hij is vooral bekend om de ziekte dengue. En nu moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Chikungunya en Zika, want dat zijn de ziektes die hij kan overdragen.
0: Is het dengue of is het dengue?
1: Dengue.
0: Dus dan word je homoseksueel van die
1: Blijkbaar. Oh, nou, dat is... Nou ja. Waar moet ik kinderen op zeggen? Het is echt. Die Sander, dames en heren, dat is echt
0: een
1: best
0: nee,
1: verluisteraar.
0: Een beetje een melige bui.
1: Ja, dat is het. Ja. Nee.
0: Dank wie, jong.
1: Ja,
0: dank wie,
1: ja. Ja, oké, sorry. Ja, goed. We gaan door. We gaan door. We moeten door. Nee, maar in ieder geval de kans op verspreiding van die dengue, chikungunya en Zika, dat is relatief momenteel erg klein. Maar de aanwezigheid wordt wel nauwlettend gevolgd. Wat even belangrijk is, en dat maakt het bericht er ook niet beter op, het is wel opvallend kenmerk dat die tijgermug dus niet 's nachts, maar vooral overdag actief is.
0: Oh.
1: In tegenstelling tot de gewone huismug die vooral 's avonds en 's nachts zeekt. Ja. Dus
0: die jou 's avonds in bed ligt te tergen.
1: Ja, of zo. Weet je wel, zo gaat zoomen aan je oor, weet je wel. Nee,
0: dat is dan is er waarschijnlijk een bosbrand als je dat hoort.
1: Met zoomen? Waarom zoomen aan een bosbrand?
0: Dat is meer een sirene van de brandweer.
1: Dat is
0: waarschijnlijk een
1: zijn wel gekke brandweerwagens hier aan Pedermaastal.
0: Dan zijn ze waarschijnlijk het helse bos weer afgefikt.
1: Ja, echt wel. Jongens, in ieder geval, ik wil nog even om te besluiten, want het gaat weer helemaal nergens over. Ja, maar het is dus even als volgt. Er is eigenlijk maar één simpele maatregel die heel erg goed helpt. En dat kun jij dus ook in je eigen tuin toepassen.
0: Een condoom over je hoofd heen trekken.
1: Ja, maar dan krijg je geen lucht meer, Sander.
0: Ja, nee, maar nooit
1: heb je
0: niet wanneer gestoken.
1: Heb je wel eens uitgeprobeerd?
0: Cadeau over je hoofd.
1: Ja, ik weet niet. Ja.
0: Ik weet niet of je mijn gezicht hebt gezien in mijn kop. Daar past eigenlijk geen cadeau overheen.
1: Nou, dat vat ik wel mee.
0: Ja, dan moet je echt zo'n BBC-condoom hebben.
1: Wat zeg jij nou wel allemaal voor uitspraken? Oh ja, maar we zijn al een tweede uurtje, dus dan kan
0: nee,
1: dat misschien
0: ja,
1: net.
0: Mensen zoeken het niet op internet. Nee,
1: nee, maar jongens, even terug. Die tijgermug. Ja, wat je moet doen, stilstaand water verwijderen. Want dat is waar ze gaan op broeden. Dat is niet anders dan bij de gewone mug. Dus een regenton, allemaal prima. Maar dan zou ik misschien zeggen, misschien kijken of je het kunt afdekken. Of zo met een deksel. Dat het niet aan de zuurstof en niet aan de lucht blootgesteld wordt. Ja. Dus dat. En ja, wat misschien ook gewoon werkt. Ja, ik heb het niet. Ik kan het niet helemaal verifiëren, maar ja, ik weet uit het verleden, Autan of Dates doet het ook altijd goed tegen muggen en insecten. Als insectenwerendmiddel.
0: Nou ja, goed.
1: Ja.
0: Nou, bedankt voor jouw tips. Voor deze gevaarlijke tijgermug.
1: Ja, oppassen, jongens, oppassen.
0: Oppassen, inderdaad.
1: Ja.
0: Bedankt voor jouw tips. Zometeen hebben we weer natuurlijk een liedje uit de oude doos.
1: Van
0: welk liedje hebben we al super lang niet meer gehoord? Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik heb een heel toepasselijk liedje voor de tijgermug uitgezocht.
1: Oh.
0: Namelijk, lief klein konijntje had een...
1: mugje op zijn neus.
0: Een vliegje op zijn
1: neus.
0: Oh,
1: een vliegje. Oh ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had
0: een tijgermug op zijn neus.

0: Ja, we gaan door Barry White. Pomp op PNA natuurlijk, hè?
1: Definitely got our fame together, don't we?
0: Nog 20 minuten op de klok. Lekker live.
1: Isn't that nice?
0: Lekker in het, vanuit het Zonovergootkapel. Geniet er hier op PNA. En zo meteen. Veel meer. Sander en Guido, op je radio.
1: I feel myself slipping.

0: Ja, Barry White, you're the first, the last, my everything natuurlijk hier op PNM. Speciaal verzoekje voor Guido, hè?
1: Ja, favorietje.
0: Ja, wat maakt het nummer zo leuk?
1: Ja, gewoon die stem. Daar word je toch warm van, of niet?
0: Ja,
1: daar word je warm. Ja, ik vind echt, ja, Barry White.
0: Ja, maar deze temperatuur hoef je dan niet per se Barry White voor te hebben, toch?
1: Nee, ja, maar wat wil je dan wel? Moet je er niet waar we cool van worden? Cool and the Gang misschien of zo?
0: Nee, het Songfestival, daar word ik wel cool van.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, daar komt ie.
2: De Vrijdagavondborrel presenteert met gepaste trots een liedje uit de oude doos. Vandaag uit het jaar
0: 1961. Zeker, want we gaan het hebben over een liedje uit de oude doos.
1: Ja.
0: Daarin gaan we dus nemen we een liedje onder de loep. Die jij wellicht al lang niet meer gehoord hebt. En die gaan we dus lekker laten luisteren in deze uitzending. En Guido gaat jou vertellen welk nummer dat is. En hoe dit nummer tot stand is gekomen. En waar het vandaan komt, et cetera. Dus Guido, stoer in me vast. Daar gaan we.
1: Ja, daar gaan we. Want Sander heeft al een klein beetje verklapt. Maar waar je even wil starten om een beetje een idee te krijgen qua invalshoek. De kracht van het nummer die zit vooral in het idee dat muziek mensen verbindt. Een zanger met alleen een gitaar kan overal een moment van de warmte en herkenning brengen. De tekst heeft iets tijdloos. Vroeger trokken troubadours van dorp naar dorp. Tegenwoordig doen artiesten dat via podia, radio en streaming.
0: Ja.
1: Het nummer komt uit 1969. Was dus echt heel oud.
0: Mm-hmm.
1: Of ja, heel oud. Nou ja, oud. Ja, ik weet ook niet, meer of ze eigenlijk nog leeft. De zangeres leeft die nog eigenlijk. Weet jij dat nog of niet?
0: Maar goed, vertel even over het nummer waar we het over in hebben. Troubadour. Hoe zit dat nou precies?
1: Ik ga even kijken.
0: Oh, jij wilt toch eventjes gaan kijken?
1: Ja.
0: Ja, goed. Voor de mensen die luisteren. En ik had het net even over het Songfestival. Ik ben een enorme fan van het Songfestival.
1: Jij bent er helemaal gek van. Ja, elk jaar kijk je dat of niet?
0: Nou, ik heb afgelopen jaar niet gekeken. Omdat die perspleurers EBU de broadcasting Nederland eruit heeft gesodemieterd. En omdat ze dit jaar ook niet mogen meedoen aan de Israël-kwestie.
1: Ja.
0: Dus ik heb dit jaar niet gekeken. Maar normaal gesproken kijk ik ieder jaar rond medio mei. Dan begint het feest daar in de hoofdstad waar het Songfestival het jaar daarvoor is gewonnen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dit keer was het volgens mij Bulgarije die heeft gewonnen. Met het nummer... Ja, Bangerang, Banger nog iets. De stad. Ja, en dan staat het leuke show. Heel groots opgezet altijd. Heel mooi camerawerk. Daar kijk ik ook heel graag naar. Heel mooi opgezet. En ja, dat is gewoon een geweldig feest om naar te kijken. Dus, Lenny Cool, leeft hij nog?
1: Lenny Cool. Nou, dat heb ik in ieder geval... ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze nu maar leeft. Wat ik wel
0: niemand
1: even
0: leeft?
1: Leuk heb... Ik ga er nu vanuit dat ze niemand leeft. Maar wat wel leuk is, is dat...
0: Heel mooi camerawerk. Daar kijk ik ook heel graag naar. Heel mooi opgezet. En ja, dat is gewoon een geweldig feest om naar te kijken. Dus, Lenny Cool, leeft hij nog?
1: Lenny Cool. Nou, dat heb ik in ieder geval... ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze niemand leeft. Wat ik wel
0: niemand
1: even
0: leeft?
1: Leuk heb... Ik ga er nu vanuit dat ze niemand leeft. Maar wat wel leuk is, is dat in 1990...
0: Hebben we een stilte nog?

0: kijken.
1: Willen we die minuut stilte in de gaten
0: houden? Nee, laten we dan even kijken. Ja, maar ze leeft nog. Ze leeft nog. Jazeker. Ja,
1: oh,
0: zeker.
1: Dan hoeven we dat niet zelf te doen.
0: En toen het liedje waar we het over hebben, toen ze dat, toen zij dat won, was ze ook pas 19 jaar oud. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ze is trouwens geboren op 22 februari 1950. En ja, Lani Coeur, ze is winnares van het Eurovisie Songfestival van 1969. Nog een leuk ander gek feitje over het Eurovisie Songfestival van 1969. Het was namelijk een unieke editie. Vier landen eindigden gezamenlijk op de eerste plaats. Naast Nederland wonnen ook Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Omdat er toen geen duidelijke tiebreak-regeling was, werden ze allemaal uitgeroepen tot winnaar. Wist jij dat?
1: Nee, ik heb heel veel stand van het Songfestival Heden ten Dagen. Zoals nu de afgelopen 10, 15 jaar.
0: Ja, ja.
1: Maar niet wat er in het verleden is gebeurd. Daar heb ik nooit in verdiept.
0: Ah, oké. Okay. Maar nu is het toch nog iets geleerd op deze mooie vrijdagavondborrel weer bij ons.
1: Ja, zeker. 100% ik leer iedere dag van de vrijdagavondborrel.
0: Ja, wat goed.
1: Hey, dat zou je ook gewoon een educatiepakket kunnen... Educatiepakket kunnen storten en dan aan kinderen geven als lespakketje, toch?
0: Ja, nou, zeker.
1: Maandagavond, of de vrijdagavond, jezus, dat is al laat. De vrijdagavondborrel Sander en Guido of met Siem en Sander.
0: Ja, zeker weten. Hey, maar weet je, zal ik gewoon even heel kort, we hebben het over Sander, want we hebben het over natuurlijk, welk liedje gaan we draaien. We hebben het over een liedje uit de oude doos en dat is de Troubadour van Lani Coeur, en daarmee won ze in 1969 het Songfestival namens Nederland. Geniet ervan.
1: Geweldig toch? Ja, zoals Guido zei, Lani Coeur, de Troubadour.
2: Jouw favoriete DJ's, elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep BNM.
1: Ja, en zometeen nog heel eventjes al horen, maar de tijd zit er bijna op. Het tweede uur is aangebroken en bijna afgelopen, dus dat zometeen. En we gaan nog heel even swingen met de Troubadour. De oude doos van Guido. Guido, komt uit jouw oude doosje.
0: Zeg dat.
1: Even afstoffen die doos.

0: 60. Voor de Netherlands natuurlijk. En Guido's...
1: Doe ze een paar.
0: Guido's oude doosje. En met de laatste minuten die wegtikken op de klok is het tweede uur al bijna weer afgelopen bij de Siem & Sander Show, bij de Sander en Guido Show. En het zit er bijna op, dus wij gaan lekker afsluiten. Wij gaan hier de boel sleutel omdraaien. En ja, we zijn dit weekend, zoals ik al zei, wat PNN betreft, uit de lucht. Dat komt omdat de muziekstraat die wordt verhuisd van onder naar boven. Dat wil zeggen dat wij niet meer te ontvangen zijn. Tijdelijk op deze frequentie, dat we niemand horen zijn eventjes. Of er dan muziek in plaats komt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit is wel, ja, een van de laatste programma's in ieder geval. Tot maandag, want maandag is er weer alles in die gereedheid gebracht voor een...
1: Live.
0: Ja, inderdaad, voor weer live te gaan met alle programma's en alle toebehoren daarbij die bij de radio komen kijken. Want wij zijn namelijk, we hebben een nieuwe radiostudio. We zijn namelijk van onder naar boven gegaan. We zaten normaal gesproken in een hele donkere atoombunker. En daarna zijn wij naar boven verhuisd in een nieuwe studio. Dus en dan zitten wij nu al radio te maken. Ja... Alleen moet er nog wat nodige aangesloten worden. Ik was even afletten. Er kwam eventjes iemand kijken.
1: Ja, in de buurt.
0: Ze halen de zaal en ik net de stoel onder je kont uit. Hè?
1: Ja, dat is echt, ja, je wordt er bijna uitgebonjourd. Ja, we willen snel beginnen.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Maar er is dus een hele grote verhuizing waar het alle benodigde apparatuur nog mee moet. Dus, Guido, dat was het, deze uitzending.
1: Ja.
0: Hoe heb je het ervaren?
1: Ja, was weer heerlijk. Hè? Supergezellig. Gek, vele chaos. Goede gesprekjes. Interessante dingen gehoord. Ik hoop heel graag weer tot de volgende keer, Sander.
0: Ja, zeker. Het was ook een hele eer dat je er was. En je hebt ons voorzien van alle leuke... Ja, van alle leuke
1: alle leuke onderwerpen.
0: Ja. En natuurlijk alle mooie gesprekken en alle mooie verhalen. En ook over het WMC. En dus echt, chapeau. Wij gaan eruit. En dat doen wij niet zomaar, dat doen wij lekker swingend.
1: Swingend, hoor.
0: Op dit...
1: Hoe doen we dat?
0: Een van de laatste uitzendingen voordat de Lichtstraat, of de Lichtstraat, de Mediastraat eruit gaat.
1: Ja.
0: Dat is namelijk... Je mag hem aankondigen.
1: Yes, sir. I can boogie.
0: Yeah. Tot volgende week.
2: Jouw favoriete
0: DJ's. Doei.
2: Vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep PNM.
0: En zometeen het NOS-journaal. Maar eerst gaan we even lekker boogieën. Fijne avond.
1: Doei.

0: NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
1: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
0: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en de Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandacht.